0: regio-info.
1: Lekker Britsen! De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

info. Voorjaarsconcert Concordia Haastrecht. Dag luisteraars, zaterdag 9 mei houdt muziekvereniging Concordia Haastrecht haar jaarlijkse voorjaarsconcert. In de haven, aan de grote haven nummer 40, wordt tijd vrijgemaakt voor het traditionele concert. Onder leiding van dirigent Mark Tempelaars brengen het Harmonieorkest en het Leerlingorkest een gevarieerd, maar ook verrassend programma. Tevens het Statusorkest en de AMV-leerlingen laten van zich horen. Zaterdagavond 9 mei in de grote haven nummer 40 in Haastrecht. Het voorjaarsconcert van muziekvereniging Concordia. Begint om 7:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €5 per persoon.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een speciaal moederdagconcert in Haastrecht. Zondag 10 mei organiseert de culturele stichting de Haastrechtse Kring een speciaal moederdagconcert in de Grote Kerk van Haastrecht. Het concert wordt verzorgd door het Bach Collegium uit Wassenaar. De intree is €20 per persoon, donateurs betalen €15... en jongelui tot 18 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor alle informatie op www.haastrechtsekring.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markesower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: De 62e wielerronde van Lekkerkerkplaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wielerronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: De beginnerscursus van de Brits Club Lekkerkerk. Dag luisteraars, de Brits Club Lekkerkerk wil weer van start gaan met een nieuwe beginnerscursus Brits. Meer informatie erover? Bel of app naar 06-32-05-6928. En het reservegetal is 06-333-74700.

info. Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteits-app Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De hemelvaartsloop in Lekkerkerk. AV Start organiseert op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, net voor de wielerronde van Lekkerkerk, de hemelvaartsloop. Jong en oud, iedereen kan eraan meedoen. Kijk voor alle informatie op www.avstart.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9 uur. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard om de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: regio-info.
1: Komend weekend de Nationale Molendagen. Dag luisteraars, zaterdag 9, zondag 10 mei zijn het weer de Nationale Molen, maar ook Gemalen Dagen. Er zijn ruim 950 molens in Nederland open voor een bezoekje. Kijk voor alle informatie op molens.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimperwaarts.

0: regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
5: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
3: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Wordt brandweer ook naast je werk? Dag luisteraars, de brandweer Schoonhoven is een nieuwe ledenwerfactie gestart. In de maand mei hopen ze minimaal 10 gegadigden bij het korps te betrekken. Geïnteresseerden kunnen eerst een aantal avonden meedraaien om kennis te maken en de sfeer te proeven. En daarbij worden ze ook uitgenodigd op zaterdag 30 mei om te komen kijken bij een grote brandweerwedstrijd, georganiseerd door de brandweer Schoonhoven. De locatie is in Schoonhoven, maar blijft tot het laatste moment geheim. De ledenwerfactie is onder het motto: Word brandweer, ook naast je werk.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dan terecht dagelijks van 11 tot 5.

info. Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in een leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom, maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse bibliotheek van 2 tot 4.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

niveau. Lekker Britsen. De Britsclub Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. 8 mei alweer. En het is een beetje grijs. Het valt een beetje tegen. Ik had eigenlijk een mooi voorjaarszonnetje verwacht. Maar goed, wat iets is, dat kan nog komen. Hartelijk welkom. Tot 12 uur gaan we weer aan de gang met het fenomeen radio maken op deze vrijdag. Eigenlijk mijn oude originele plekje, hè? Want ja, Ilja Bakker die was normaal gesproken voor de vrijdag. Voor de eerstkomende tijd vanwege het zogenaamde plan B in de bemensing van dit programma. Maar ja, Ilja heeft vandaag geen tijd. Heeft ze trouwens volgende week ook niet. Dus dan heb ik weer 2 keer op vrijdag de honneurs hier voor dit programma. Heel mooi. Goed, we hebben er weer zin in. We kunnen u van alles vertellen over wat er te doen is, wat er gaat gebeuren, wat er nog gaande is en zo allerlei dingetjes en datjes en dagelijkse dingen. Hartstikke mooi hoor. Hey, daar zijn we echt mee bezig hier bij SFV Krimpenerwaard. En de muziek, die laat het ook zeker niet afweten.
3: Hey.

Madem, Madem en nog een stelletje erbij. En zij waren verantwoordelijk voor Just a Friend of Mine. Nou, dat is alleen maar mooi. Alleen maar vrienden, hè? Vrienden van RTV Krimpen de Waard bijvoorbeeld. Heb je, als je hier ooit wel bent geweest in de gang, de Wall of Fame, met al die logo's van al die vrienden van RTV Krimpen de Waard. Dat is wel indrukwekkend. Kan er altijd natuurlijk nog eentje bij, hè? Maar dat is even. Hebben we het later misschien nog wel even over en zo. Dus, ja, hoe gaat het met die broedende haan? Want ja, het is een man, hè, die dus verantwoordelijk is voor het eventueel samenstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Nou, we weten met z'n allen, de burgemeester die is er. Dus de wethouders die komen erbij voor het nieuwe college. En ja, voor de zomervakantie, het is nu 8 mei, dus nou, 8 juni misschien, een week of 4, 5, dan moet het toch wel gepiept zijn, dacht ik zo. Althans, dat is wel de opzet van het verhaal. De heer Ronald Buit die is dus bezig met de gesprekken te voeren. En het ideale recept voor een nieuwe college van burgemeester en wethouders in elkaar te zetten en zo. En te mengen en te husselen en te doen en alles. En ben benieuwd wat eruit komt. Dus heel benieuwd. Maar weet je, als wij het weten, weet u het ook. Absoluut. Dit is René Vroger. En die heeft ook weer eens wat bedacht. Die man die heeft trouwens ook mooi grijs haar gekregen. Hè? Een beetje een dagje ouder geworden. Hij heeft Welen bij elkaar gevonden en in de studio. En ze hebben samen wat gedaan. En dat is dit. Het resultaat van hoe de liefde gaat. En het begint altijd van hoe heet jij? En zo. Nou, dat zeggen hun, hè. We gaan eens even luisteren. Hartelijk welkom als je er net bent bijgekomen. RTV Krimpen en Waards.

0: dat weet je.
1: Nou ja, dat weet je, dat weet je. Dat is allemaal helemaal de vraag natuurlijk, hè. Maar goed, René Vroeger en Welen hadden het erover liefde. Hoe dat gaat en zo. Mooie, ja, mooie samenstelling. Combinatie van artiesten, dus ze doen het nog. Hè? Het is bijna 9:15. Hoe werkt het, staat hier. Ja, hoe werkt het? Nou, we praten dan over een deelauto. Want de Krimpermaat en in Krimpermaat gaat men uiteraard ook met de tijd mee. En in Schoonhoven op een vaste parkeerplek. En daar staat een leenauto. Een auto die je dus mag gebruiken. Moet je wel even inloggen en zo. En het is niet helemaal gratis, uiteraard niet. Maar het is wel handig als je dus bijvoorbeeld zelf geen auto hebt, maar wel een rijbewijs. En je wilt toch, ja, in deze landelijke streek toch ergens komen. Buiten het openbaar vervoer om en zo. En dat is misschien wel een handige, ja. Het is van MyWheels. En MyWheels, dat is een maatschappij die dus wel meer van die autootjes in den lande heeft geparkeerd. Voor algemeen gebruik, zeg maar. Na gebruik kan je die auto weer op de vaste parkeerplaats achterlaten. Maar ja, dat is dan een probleem. Want je wil van punt A naar punt B. En dan ben je bij punt B. En dan stap je uit die auto en waar laat je dan die auto? En het is wel de bedoeling dat je dus die auto weer terugbrengt naar dus de parkeerplek in Schoonhoven. Tenminste, of heb ik het verkeerd gelezen? Dus dat is dan wel een dingetje. Dus ja, dan moet je ook weer terug. En als je dus niet gelijk teruggaat, ja, oké, okay, vraagteken, vraagteken. Maar de ervaring leert dat het wel een mooie aanvulling is op de mogelijkheid om je van punt A naar punt B te verplaatsen. Dat kan ook met de fiets trouwens. We hebben een aantal deelfietsen in de Krimpermaat getroffen. Die staan in de buurt van bushaltes. Ze zijn te herkennen aan hun fel oranje kleur. Ja, ja. Deelfietsen die zijn natuurlijk handig voor de korte ritten of voor het laatste stukje van de reis en zo. Stel je voor, je hebt de provinciale weg en dan heb je dus de dorpen in de Krimpermaat, die liggen vele al nogal op aardige afstand van die provinciale weg. En dan moet je lopen als je geen fiets hebt. En als je dan zo'n deelfiets hebt, nou, dan kan je dus daarvan gebruik maken. En dan ben je, voor je het weet, op de plaats van bestemming. Dat is mooi, hè? Fel oranje, houd in de gaten. Ze zijn er, de deelfietsen in Krimpermaat.

Ja, niet zuinig. Dat was er eentje van Miles Smith samen met Neil Horan. Hij heeft trouwens weer een nieuwe, die Miles Smith. Als ik er naartoe kom, dan nou, zou het wel eens kunnen zijn dat ik hem ook laat horen en zo. Dus ja, goed, wat hebben we nog meer? Want ja, in de Krimpende Waad, daar hebben wij in het voorjaar, in het vroege voorjaar, net voordat ja, het ijs is uit de sloten. Nou heeft er dit seizoen niet zoveel ijs in de sloten gelegen. Dus, maar dan worden de padden en amfibietjes, die worden weer wakker en zo. En dit jaar is er tijdens de paddentrek van 2026, dit jaar dus. Ja, dat zei ik toch al. Ja. In Stolwijk bijvoorbeeld, want daar wordt altijd werk gemaakt voor, om die beestjes te helpen over te steken. Om dus daarna aan de toekomst te werken, zeg maar. Dan worden er dus wat minder amfibieën en padden dus overgezet dan andere jaren. Of dat een trend is, dat is nog maar helemaal de vraag. Want het kan zijn dat als ze dus degene die dan nog overgezet zijn, 176 in totaal, staat hier in dit artikel van Billy Twicht. En ze zijn goed bezig voor de toekomst, hè, die amfibieën. Dan kan het zo eens gebeuren dat je volgend jaar dus weer een mooie, rijker oogst hebt ten opzichte van dit jaar. Dus de paddentrek, helaas dit keer een klein beetje minder. Deep in the night.

Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels.

0: www.waard.nl.
1: Dank u wel.
2: Ik weet niet of het morgen een beetje gaat waaien. Dat zou wel handig zijn. Men geeft lekker weer op, Gerrit van der Stelt. Als hij zich meldt, kan hij dat eventueel bevestigen. Maar als het lekker waait, dan kunnen de molentjes weer draaien. En niet alleen de molens die dus ultramodern zijn, maar ook de lekkere monumentale molens. Het is morgen namelijk Nationale Molendag. En zo. En overal waar een vlag wappert voor een molen, dan is daar de gelegenheid om eventjes op het erf te verschijnen en even een bezoekje te brengen aan die molen. Dat zijn dus de deelnemers en zo. En dat is een goed idee. Lekker weer. Even op de fiets en zo. En even lekker gaan toeren in de omgeving. Want ook hier in de omgeving staan hier en daar wel een paar molentjes. Die gezellige molentjes. Wat dacht je van Kinderdijk? Maar ja, als je daar bent, dan denk ik dat je dus over de hoofden kan lopen. Want op zaterdag, en als het dan ook nog mooi weer is, dan kan je dus echt genieten van al die mensen die daar aanwezig zijn. Maar het is daar zo uitgebreid en uitgestrekt, liever gezegd, dat je daar eigenlijk helemaal geen last van hebt. Er lopen duizenden mensen en toch kan je dus jezelf zijn en blijven. Is dat mooi of is dat niet mooi? Hier is Danny Vera.

Ja, dit nummer en vele anderen heeft hij ooit geproduceerd. Danny Vera, die is trouwens ook al een aantal jaren bezig, zeg, op het muziek gebeuren. Danny? Mooi, Danny Vera dus met zijn laatste uitgebrachte hier bij RTV Krimpermaat. Hij is onlangs vergaderd. Ja, er wordt elke week wel vergaderd, maar onlangs is er vergaderd voor een speciaal opdracht en zo. En dat is dus namens de gemeenteraad van Krimpenerwaard om aan de provincie te vragen of het mogelijk is om uitstel te krijgen vanwege dus de inhaalprocedure. En dat dan weer in zaken de huisvesting van asielzoekers. En ja, daar is dus een verzoek ingediend. Die is dus gemeenteraadsbreed aangenomen, die vraag. En als zodanig naar dus de provincie Zuid-Holland gegaan. Alleen het antwoord. Is er inderdaad uitstel verleend of zo? Daar hebben we eigenlijk niks meer van gehoord. Dus sommige dossiers die roepen alleen maar vragen op in plaats van antwoorden. Dat is toch ook weer zo'n dingetje en zo, hè? We gaan naar Limburg en we doen dat samen met de muziek van Pater Moeskroen en zo. En morgen? Morgen? Wanneer is morgen? Zaterdag. Oh, mooie dag om thuis te komen. Ja, morgen komt ze thuis.

Ja, als je dat morgen ook weer zegt, dan komt ze morgen weer thuis. En dat is net zoiets als als je dus een aanplakbiljet ziet op een... eens even kijken hoor. Op een raam van een café. Morgen is de koffie gratis, weet je. Dat bedoel ik. De telefoon gaat. Ik zal eens even horen wie daar aan de lijn is. Misschien wel meneer Van den Berg. Moment alstublieft.

beetje loos alarm. Een beetje loos alarm was het en zo. De telefoon die ging wel, maar misschien heb ik hem te laat gezien. En dan gaat hij maximaal de tijd in beslag nemen. En dan is het over en uit. Wordt de verbinding weer verbroken. Zo gaat dat dan met de telefoon. Maar goed, we zullen het zien. Dus eventjes niet. Maar ik was bezig met dat gratis morgen komt ze thuis en zo verhaal. Dus ja, als je dat elke dag weer zegt, morgen komt ze thuis, dan komt uiteraard nooit thuis en zo. Dus ja, dan moet je maar even goed mee uitkijken hoe je dat dan weer brengt en alles. Maar er kan altijd wat gebeuren. En er staat hier bij in dit persbericht dat er dus dat wij dus met z'n allen allemaal wel eens wat spullen kwijtraken. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Ja, gemiddeld zoeken we elke dag 10 minuten naar sleutels, tassen of andere dingen. Of snoertjes om de telefoon te laden en weet je, dat soort dingen. Maar hoe zit het met de huissleutel? Als er nou echt wat aan de hand is en er is haast, echt haast geboden, en dat is in een geval van een calamiteit. Het is niet te hopen dat het gebeurt, maar het kan altijd natuurlijk gebeuren. Brand, explosie, gas, noem het maar op. Dan wil je wel wegwezen en zo. En als dan de deur op slot zit en je kan dan de sleutel even niet vinden, ja, wat dan? Dan moet je dwars door die deur heen lopen. Nou, dat is ook een probleem. Hè? Dat kan niet. Dus wat nou een tip is van de brandweer, dat is dus dat je dus op een bepaald vast plekje een reservesleutel van je huis, van de deur die daar in de buurt is, ophangt en zo. Zodat je die normaal gesproken niet gebruikt. Maar als er echt, op zijn krimperwaarts gezegd stront aan de knikker is, dan is het wel handig dat je weet dat daar in ieder geval een sleutel hangt. Je hoeft je niet verder te zoeken en zo. Dat is toch, dat is toch aardig wel mooi, hè? We gaan eens even rustig aan doen. Helemaal rustig aan. Een monumentale UNESCO erfgoed lijkt mij, dit muzikaal.

0: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Inderdaad, het is nog maar vrijdag en toch nog weer helemaal. Maar het wordt ook nog een keer vrijdagmiddag. En daarover hebben wij iemand aan de telefoon. Jawel, hij is er weer. Gert van den Berg, goedemorgen.
2: Goedemorgen vanuit Breda.
1: Oh ja, ja, precies. Ja, ik heb je ooit geappt gesproken, laten we het zo zeggen. Uit Duitsland. Heb je een paar Duitse woorden dus een beetje een herhaalkursusje opgelopen of viel mee?
2: Nee, het viel mee. Het bier, dat begrepen ze allemaal wel. Dus. Dus, van die hele grote, dat was lekker hoor. Het was lekker warm vorige week.
1: Ja.
2: Dus helemaal
1: goed.
2: Ik ben nou weer even aan de lijn.
1: Ja, je bent nou weer bezig met je te voor te bereiden om, laat ik wat zeggen, om cupcakes te gaan bakken.
2: Ja, bijvoorbeeld of tompoes, ik weet nog niet. We moeten nog even in de groep gooien hier.
1: Juist. Goed, ja. Maar oké, de conservenfabriek die heb je weer aangesproken en die is bereid gevonden om jou te helpen tussen 3 en 5 uur vanmiddag hier bij RTV Krimpenerwaard met de volgende onderwerp in jouw programma. Toch?
2: Ja, we gaan praten met Teunie van Kuil den Hertog. En dan hebben we het over de rommelmarkt die morgen in Gouderak wordt georganiseerd. Ik praat met Wouter van Rooyen van de brandweer in Haastrecht. Want ze zoeken daar nieuwe vrijwilligers. We hebben de Chris Keuze. Ik praat ook met Arik Bargeman. En die organiseert morgenavond een bierproeverij in Bergambacht voor het goede doel. Ik praat ook met Rob Mul. Hij is van de atletiekvereniging Start. En we hebben het over de hemelvaartsloop die voor de wielerronde van Lekkerkerk wordt georganiseerd donderdag. En we bellen nog even met Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. We hebben natuurlijk Hans Paling in de uitzending over het sportprogramma van morgen.
1: Aha.
2: Praat ook met Diana de Mik. Dat gaat over de muziekvereniging Concordia. Want ze geven het nieuwjaarsconcert morgen. En er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Praat ook met Lars Blasweiler. Hij is valpreventiecoördinator van Team Sport Service. En we hebben het over die cursus. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? En waarom is zo'n cursus belangrijk als je wat ouder wordt? Praat ook met Ingrid de Vries. Zij is van het gemaal De Hoge Boezem. Want die hebben een nieuwe expositie. Ik hoorde jou er van de week al over.
1: Ja.
2: De Big Five.
1: Ja, schitterend. Ja.
2: Ja. En we bellen ook nog even met Johan Ottervanger. Want het is weer molendag morgen.
1: Absoluut. Zal ik je weten, morgen. Daar hebben we het ook al over gehad en zo. En dat is alleen maar mooi. En hij zal vast wel weer een paar leuke anekdotes hebben te vertellen. Want hij zit er vol mee. Dus.
2: Ja, maar wat hij wel zei, dat er wel opgelet moet worden op kleine kinderen. Want
1: ja.
2: Er is vorige week natuurlijk een ongeluk gebeurd in IJsselstein, geloof ik.
1: Ja,
2: dus de kinderen in de gaten houden.
1: Ja.
2: Als je bij de molen gaat kijken, morgen of zondag.
1: Ja, als dat goed is, als ik het goed heb herinnerd, dan was dat in Hai en Boeikoop een molen.
2: Oh,
1: die daar stond. Maar ja, dat is inderdaad een van de uiterste uitzonderingen. Want normaal gesproken kan dat helemaal niet. Maar dat gebeurde toch. Dus daar heeft hij misschien ook wel wat over te vertellen, Johan. En voor de rest, komt dat weer helemaal goed met de molendag. Zo. En ze geven mooi weer op. Gerard van der Stelt, die kan mij misschien in de loop van deze uitzending nog wel even vertellen hoe hard het gaat waaien. Want dat bepaalt natuurlijk wel welke zeilen er in de wieken moeten, hè, van die molens. Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Oké, precies. Hebben ze in de buurt, van Breda ook molens? Ik dacht dat niet zoveel, eigenlijk. Of wel? Dat jij weet.
2: Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel. Ja, ik zit meestal in het centrum, maar ik wil nog eens een keer rondom Breda gaan fietsen, maar het is er nog niet van gekomen eigenlijk.
1: Ah, nou ja, goed. Goed. Het is gewoon een keer doen. En dan.
2: Maar goed. Een keer weer vakantie hebben of zo, gaan we dat een beetje doen.
1: Heel fijn, goed.
2: Fietsen.
1: Goed zo. Gert, dankjewel voor die informatie. En ik zou zeggen, veel plezier met het in de groep gooien van wat gaan we nu weer doen vandaag. En komt dat weer helemaal goed.
2: Komt zeker goed.
1: Ja, dat komt zeker goed. Tussen 3 en 5 is hij weer hier bij RTV Krimpenerwaard met de infoshow. Helemaal goed en helemaal fraai. Goede voortzetting, Gert. En geniet ervan. Hoi.
2: Tot ziens.
1: Hoi.

Zo, deze jongeman is uitgerust met een paar hele goede stembanden. Dat kunnen we wel stellen. Dat was Nicholas. Nicholas, daar zullen we nog meer van horen. Er staat dus een trend aan de gang. Artiesten die brengen aan de lopende band 5, 6, 7 nummers in één keer uit en zo. Is dat omdat het dan wat economischer verantwoord is om dus mijn studio af te huren of iets in die richting? Maar dat, dat zien we de laatste tijd wel meer. Dat er dus in één keer heel veel van één artiest op de markt verschijnt en zo. Dus de buurtvereniging Schuwacht, die houdt op Hemelvaartsdag weer de jaarlijks terugkerende gebeurtenis, namelijk het douwtrappen. Douwtrappen. Het is nog geen eens licht en dan gaan ze al, weet je. Dus dat. Het is maar dat je het even weet. Het is een gezellige buurtactiviteit. Er zijn niet meer zo echt veel buurtverenigingen, hè. Langs de Lek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk, zijn er, en Krimpen aan de Lek, liever gezegd, daar zijn er wel twee, om maar eens wat te zeggen. We hebben er, als je het goed beschouwt, zijn er nog wel een aantal van die verenigingen, hoor. En zo, maar hartstikke leuk. Douwtrappen dus, ja, dat hoort bij Hemelvaartsdag en zo, hè. Voordat dus de prestatietocht in Lekkerkerk op het parcours losgaat van de wielerronde, parcours van de wielerronde, de Hemelvaartse loop, is er dus al de gelegenheid om eens lekker op te warmen. En ik hoop maar dat het een beetje mooi weer wordt. Dus douwtrappen, het fenomeen, elke keer weer en zo. Goed, we hebben er eentje die is, I Feel Alive. Nou, dat is ook een goeie. Dus gang en vaart is alles waard, zeggen ze op Lekkerkerk wel eens een keer. En ik zeg gewoon, ik voel me goed, want ik leef. Kijk, dat is natuurlijk ook zo'n mooie uitspraak en zo. Hier is August Green.

Ooitjes van een ander. I Feel Alive. Van August Green. Het is alweer... we gaan die tijd snel zeggen. Het is alweer richting de uurwissel. Maar zover is het nog net niet, hoor. Want we hebben nog wel nieuws. Nou ja, dat is minder prettig nieuws eigenlijk wel te verstaan. Want als je dus in de planning een mooie fietstocht hebt staan... met inclusief het overvaren tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland... ja, dan is het morgen en volgende week, de 16e mei... is het niet mogelijk om over te varen. Want de veerdienst Lekkerkerk-Nieuw-Lekkerland is uit de vaart. Hoe komt dat? Er zijn niet genoeg kapiteins. En ja, dan wordt er dus niet gevaren. Het is namelijk zo dat er een schipper onverwachts is gestopt met zijn werkzaamheden. En daardoor is er een gat gevallen in de programmering, in de dienstregeling en zo. Dus maandag tot en met vrijdag blijft hij gewoon wel op de normale tijden varen. Tussen 7:30 en 7:30. En de aankomende twee zaterdagen, morgen om te beginnen, ja, is er helaas geen veerdienst. Dus je moet dan wel zorgen dat je dus je fietstocht, als je die gepland had, dus op een andere manier gaat plannen. Even doorrijden naar Krimpen aan de Lek of zo. Of de andere kant op, naar Bergambacht, om toch aan de overkant te verschijnen bij de gemeente Molenlanden en zo. Dus dat is helemaal goed. Dus ik zou zeggen, alvast een goede reis.

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: Ja, dat gaat ze wel doen. En als er nog meer verzoeken zijn als dat ze kwijt kan in die extra uitzending... misschien blijft ze dan wel tot 2 uur zitten. Zou zomaar kunnen. Ja hoor. Eventjes nieuws uit eigen keuken, oftewel informatie uit eigen keuken. Want volgende week is er een totaal andere... er is toch best wel een gewijzigde uitgave van Goedemorgen vanuit de Krimp en de Waard. Het is namelijk zo dat ondergetekende heeft een paar dagen vrij. Gewoon, volgende week, vrij. Dus is hij er niet en dus heeft Gert van den Berg de inval geregeld. En gaat hij dus maandag, dinsdag en woensdag dit programma presenteren. En dan is het Hemelvaartsdag, dan weet ik ook echt niet wat er gebeurt. Misschien gaan we dan wel naar lekker kerk, wielerronde en zo. En dan vrijdag, dan weet ik het eigenlijk ook niet hoe het precies zit. Maar het kan zijn dat ik dan wel weer aanwezig ben. Het kan, hè? Garantie tot aan de deur, zeggen ze dan. Maar goed, wij gaan op naar de koffie, we gaan op naar de uurwissel... en zijn straks weer bij u terug bij dit programma. Mooi, mooi, mooi.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Grimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

I can't stop loving you, so are you are leaving. Ga je nu al weg? Nee joh. Je weet niet wat je mist, joh. Als je nu al weggaat, niet doen. Phil Collins was dat, als uuropener op dit tweede gedeelte. 8 mei alweer. Het is buiten nog een beetje frisjes, hoor. Het is nog maar 12 graden, weet je dat? 12 graden. En het zonnetje blijft nog een beetje weg. Ik weet niet of dat vandaag blijft, dit weerbeeld. Maar goed, morgen schijnt het een stuk beter te worden, heb ik gehoord. Of het echt zo is, Gerard van der Stelt weet er veel meer van dan ik. Dus wat dat betreft kunnen we nog wat verwachten op dat gebied. Welkom dus. De agrarische sector die heeft haast. Ja, dat blijkt aan alle kanten. Want weet je, zo ongeveer de helft van de krimpende waard is al gemaaid en is alweer binnengehaald. Vroeger hadden we het over hooibouw. Maar tegenwoordig is het echt de grasbouw en zo. Met die grote ja, balen en zo. Die worden dan ingepakt en zo. En die komen er op grote stapels achter op het erf van de boerderij te staan. En zo, gaat dat dan. Dus de eerste schijfvoorraad voor de aankomende winter is alweer geregeld en zo. En in een paar dagen tijd. Goh, hoe hard gaat dat dan? Al die percelen die al gemaaid zijn en zo. En ja, het was ook binnengehaald worden. Dat houdt wel in dat voor de fotografen er toch wel iets leuks te beleven valt. Want als je. Dat verandert per dag. We hebben dus een uitdrukking 50 tinten grijs, geloof ik, zoiets. Uit een of andere ja, mooie film. We hebben in de Krimpenerwaard zo ongeveer 50 tinten groen. Al die percelen die dus weer opnieuw gaan groeien, die verschijnen dan in allerlei mooie groen tinten en zo. Dat is toch mooi, hè? Dat is toch mooi, hè? Ja, hè? Kijk maar eens om je heen, dan zie je het. Tussen lekijzel en vlist. Yes!

0: Ja, get it right. Als je het doet, doe het dan alsjeblieft goed. Dat was Ilse de Lange hier bij RTV. En we hebben het over het LEADER-project. Wat is een LEADER-project? Nou, dat is een idee wat dus uitgewerkt is voor de toekomst en leefbaarheid en al dat soort dingen wat dus slaat over deze buurt. Namelijk de streek tussen Leekijzer en Vlist. LEADER Krimpenerwaard, die moedigt dus initiatieven aan die bijdragen aan een sterk en vitaal platteland. Kijk, dat is dus LEADER Krimpenerwaard. En nou is er een informatiebijeenkomst gepland op woensdag 20 mei aanstaande. En zo, en tijdens die bijeenkomst hoort u hoe ideeën kunnen uitgroeien tot LEADER-projecten en zo. En ook is er inspiratie via die projecten die al zijn uitgevoerd. En er is uitleg over het aanvragen van LEADER-subsidie. Dus als u een briljant idee hebt die dus kan bijdragen aan de vitaliteit van onze Krimpenerwaard, dan ben je dus bij deze uitgenodigd en heb je dus misschien wel de mogelijkheid om geldelijke ondersteuning van uit Brussel of provincie Zuid-Holland of de gemeente of kan alle kanten op. Woensdag de 20e mei aanstaande dus bij de Bonte Weide, dat is de locatie. En de Bonte Weide vind je dus aan de Benedenkerkseweg 106B in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard. En de tijd is 8:15 tot 8:30. En zo, nee, 9:30 zelfs. Dus prima, de inloop kan al plaatsvinden vanaf 7:30 en zo. En als je gratis naar binnen kan, is het wel handig om je eventje wel aan te melden. Bij leaderkrimpenerwaard.nl. Dus hoe gemakkelijk kan het zijn? Hè, denken wij dan? Nou en of, eens even kijken hoor. Jawel, jawel.
1: Ik moest even aan je denken.
0: Ja, ik ook eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: Vooral

Ja, zullen we nog even? Nou, dat wordt alleen maar gezellig natuurlijk. Trouwens, er zit een hele hoop gezelligheid aan te komen, hoor. Hey, als je het eventjes goed beschouwt. Deze maand mei is altijd een hele sterke maand voor activiteiten buiten vooral. En ja, de eerste keer van het seizoen. Dat gevoel is hartstikke leuk, toch? 14 en 15 mei, dan is namelijk het Hemelvaartsweekend. En dan is het bezoekerscentrum en het dienstencentrum voor de gemeente Krimpenerwaard gesloten. Jazeker. Geldt ook voor de tweede Pinksterdag. En dat is dan weer op 25 mei en zo. En ja, na 25 mei is na de Pinkster is er eigenlijk een hele tijd helemaal niks. Ja, ja, tuurlijk. Dan wordt er natuurlijk aandacht besteed aan de planning en de uitvoering van de vakantieperiode en zo. Dan gaan de scholen weer dicht. En nou ja, dan komt er ook weer van alles. Ik hoor vreemde geluiden. We zullen eens even kijken wat daar weer aan de hand is. We gaan eerst naar kok Robin. En hij en zij, liever gezegd, hebben het over de biggest fool of all. Oh, is dat zo? Nou, mooi.

Ja, ja, I am the biggest fool of all. Dat is toch wel stoer als je dat van jezelf kan zeggen. Dat je de grootste gek bent die er rondloopt op dit wereldbolletje. Dat is toch, ja. Dat was natuurlijk Kok Robin hier te horen bij RTV. Het Polstok Vespringseizoen gaat vanmorgen beginnen. Ja, zeker. Niet in Vlist, maar wel in Linschoten. De Polstok Club Linschoten die opent dus namens de Polstokbond Holland op zaterdag aanstaande. Morgen dus het wedstrijdseizoen op de opgeknapte accommodatie. Kijk, ze hebben de hele winterperiode gelegenheid gehad. En dat geldt ook voor de vereniging in Vlist. Om dus de springschansen weer eens een beetje op te knappen en zo. En geschikt te maken voor alweer een heel seizoen en zo. Dus voor de liefhebbers is het namelijk weer zaak om dus af te reizen. In dit geval naar Linschoten. Helemaal niet zo ver weg hoor. Wel, nee. En ook heel leuk daar. En als het dan mooi weer is en zo. Hm? Mooie combinatie. Dus dat allemaal dus namens de Polstok Vespringbond Holland staat hier. Heel mooi. En niet vergeten, hè, de Nederlandse kampioenschappen Polstok Vespringen die vinden plaats in Vlist, hè. Eventjes onthouden. Achter in augustus, dan is het zover. Dan gaat het gebeuren. Dan zijn alle camera's gericht op die prachtige sport waarin de stokken geklommen moet worden om goed aan de overkant te verschijnen en zo. Maar daar komen we nog vast en zeker meer over te spreken in de nabije toekomst hier bij RTV. Oh.

Er zijn tal van oude nummers. Die zijn dus weer opnieuw opgenomen met AI of met anderszins. Maar ja, een mooi hedendaagse jasje eroverheen gegoten en zo. En dit was een heel mooi voorbeeld daarvan. Quantanamera van de Sandpipers van vroeger, weet je wel. En dat allemaal door Sonic Music en zo. De Schoonoverse Brandweer trouwens, die is ook lekker bezig. Ja, die werft nieuwe vrijwilligers en die maakt zich op voor een verhuizing. Wat is er aan de hand in Schoonhoven? Oh, ze krijgen een nieuwe kazerne, ja. Op een ander stukje van Schoonhoven. En in het centrum, in het oude centrum van Schoonhoven... ontstaat daardoor ruimte voor, naar ik heb gehoord, extra parkeerplekken. Vanwege de zilveras, die dus dat project... ja, wat ook nog in wording en in uitvoering is en zo. Dus, ik weet niet wat er hoorbaar is, maar iemand is bezig in de omgeving. Maar goed, op zaterdag 30 mei is er ook nog een wedstrijddag. Dus... dat is een mooie gelegenheid om eens eventjes te gaan kijken bij de activiteiten van de Schoonhovense brandweer. Ik weet ook niet of dan de snelle boot over de lek gaat chasen. Want die kan hard hoor. Hey, zo hé. Hey. Echt wel. Maar en de duikersploeg en dat soort zaken. Die hebben, brandweer Schoonhoven heeft een duikersploeg. Dus vandaar. Zaterdag de 30e mei even onthouden aan het eind van deze maand. Dus die wedstrijddag. En ze zijn dus ook nu in het bezig deze hele maand een grote ledenwerfactie. Ik geloof dat elke korps van de brandweer hier in de Krimpenerwaard kunnen altijd mensen bij. Er is namelijk een klein verloop, leeftijd en zo. En verhuizing. En dat zijn allemaal redenen dat er dus gaten vallen. Dus in de bezetting van het brandweerkorps en zo. Als je dus zegt van nou, dat is eigenlijk best wel wat voor mij. Daar heb ik eigenlijk al een hele tijd mee rondgelopen met dat idee. Nou, ik zou zeggen, doe je best. En sluit je aan bij een brandweerkorps in de Krimpenerwaard. En zo. Jan Smits en Frans Bauer. Hey.

Nou, dat is, ja, dat is mooi. Eind goed, al goed, zullen we dan maar zeggen. Zo hoort gewoon bij hem. Jo, kun je uitschelen. Hè? Nou, het was in ieder geval Chris Cross, Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer, allemaal paraat hier in het programma. Waar het al 22:30 is geworden. Zaterdag aanstaande, morgen dus, dan is er een mooie activiteit in de kern Gouderak. Ja, dan is er bij de kerk, bij de hervormde kerk, bij het gebouw daar. En dat is dan aan de Kerkstraat nummer 1. Het woord zit er al in, hè. Een mooie rommelmarkt waar de

Brengst dus ten goede zal gaan komen voor diezelfde kerk en zo. Je vindt onder andere daar huishoudelijke spullen, curosia, elektra, tassen, klein meubel, hobbyspullen, speelgoed, spelletje. Wat vind je er eigenlijk niet? Hè? Ook nog boeken en ook nog cd's. Hé, hey, dat is wat voor Gert van den Berg met zijn cd-verzameling. Ja, misschien als hij tijd heeft, wie zal het zeggen. Er is ook een verkoop van gepersonaliseerde moederdagcadeautjes. En ook de verkoop van bloemen en plantjes en zo. Dus kortom, een heel breed scala. Het is dus met recht weer een verhaal van lege fietstassen. Want als je met de fiets gaat, zeker even je fietstas leegmaken. Want dan, ja, dan kan er tenminste nog wat bij, hè. Dus dat is wel mooi, dacht ik zo. Dus in Gouderak, dus de rommelmarkt dus die gehouden zal worden. Hoe laat begint hij eigenlijk? Om 9:00 ochtends al. Nou, kijk eens aan. Hij duurt tot 3:00. En er is natuurlijk ook een natje en een droogje, dus u hoeft niks tekort te komen. Nee, echt niet. En dat allemaal in Gouderak. We hebben hier een nummer van de Rambling Man. En dat klinkt eigenlijk best wel goed. We would...

Ja, lekker. Ja. Er zit zo'n mooie riffs erachter. Ja, dat, tenminste, dat viel mij dus op. Ik weet niet of je het ook gehoord hebt, maar goed, het was de Rambling Man. En de bijdrage van hun. We gaan eens even naar buiten kijken. Hebben we ook nog niet gedaan vandaag. Dus kijk even achterom en dan zien wij dus een lichtgrijze tint. De hemel. Het is een beetje gebroken, min of meer gebroken bewolking. Maar het zonnetje, dat ja, probeert het wel, maar net niet. Net niet. En net niet is ook niet, dus toevallig. Hoe is het met de wind? Nou, dat valt mee. De bladeren aan de bomen die staan nauw, ze bewegen. Maar dan heb je ook alles gehad. Dus er is een licht windje dus over de polder en dat is mooi. Hebben wij nog vogels gezien tussen alle fietsen die geparkeerd staan van de leerlingen van de basisschool naast ons? Even kijken. Nee, helemaal niet dus. En ja, we hebben het afgelopen, wanneer was dat, woensdag meegemaakt. Het gras is gemaaid en ja, dat ligt nu te drogen, dus dan kunnen we straks aan de grasbouw. Maar dat even tezijde, ja, rustig voor de rest. Lekker rustig. Hoe het precies zit elders. Dat zou misschien wel kunnen betekenen dat Gerard van der Stel zich nog even meldt in deze uitzending. En dan horen wij van de hoed en de rand wat betreft de gedragingen van moeder natuur en zo. Hè? Dus, hier is Madonna. Goedemorgen, meisje.

Papi, don't preach. Madonna laat zich niks vertellen. Die regelt het allemaal zelf. Die luistert niet naar haar vader. Nee. En in het geval van Madonna is dat wel redelijk goed uitgepakt, mag ik zeggen. Want ze zit nu nog geld te tellen. Ik bedoel, ze is wat dat betreft geslaagd. Papa don't preach dus, als terugblik in de tijd. Ja, papa? Nee, mama. Het is moederdag. Deze zondag, de 10e. Helemaal waar, moederdag. En als voorafje van de moederdag is er altijd traditioneel in Lekkerkerk de zogenaamde moederdagbraderie. Die wordt morgen ook weer gehouden van een uur of 9:30, misschien 10:00. En dan is het misschien ook nog hartstikke mooi weer. Dus ja, wat, hè? Dan komen we weer terug op het verhaal van de lege fietstassen. Dus voor inspiratie op te doen voor de last minute aankopen, eventueel in het teken van moederdag, of gewoon voor de gezelligheid, ook mooi, hè, toch? De moederdagbraderie, dus het seizoen is wat dat betreft ook weer geopend. Mooi, mooi, mooi, mooi.

Ja, thank you for the days. Iedere dag is er één, iedere dag is er weer één en zo. Het is nu nog vrijdag, maar straks is het. Enzovoort. De oogst- en streekmarkt proeft de krimpende waard. Die wordt ook binnenkort weer actief. En wel op de 23e mei. Eind van deze maand, dus er een paar weken. Dus dat is er alvast eentje voor in de agenda. Dan kan je bij het Streekmuseum Krimp aan de IJssel weer terecht voor die uitermate gezellige oogst- en streekmarkt. Met producten uit de streek en zo. En er is zelfs ook een bierbrouwer aanwezig. Ook uit de streek trouwens. En alles wat ja, bier. Het is een reuze gezellige omgeving. Is mooi. Je kan gelijk ook een kijkje nemen in het Streekmuseum Krimpen aan de IJssel. Dus de hele dag door, zeker wel. De 23e mei, even onthouden. Als alvast een tipje voor erop uit te gaan. Gewoon lekker, gezellig. Twee jonge dames, Anne Wilson en Gretchen Wilson, zijn dat misschien zusjes? Ik zou het echt niet weten. Zelfde achternaam, dus het zou best wel eens kunnen. Maar ze waren in een gekke bui. Ze zeiden, weet je wat we doen? We gaan eens even kijken of wij het nummer van Creedence Clearwater Revival op kunnen nemen. Op onze manier en zo. Bad Moon Rising en zo. En het is hartstikke leuk geworden. Luister maar eens even. Ja.

Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.

Ja, ja, bye baby, Jazz Cast for Me. Nou, dat is goed om te weten. Dat is hartstikke goed om te weten. Was trouwens lekker, Nina Simone. Mooi, mooi. In de categorie Save the Date, oftewel hou het even in de gaten. Eens even kijken, dat is dus voor de zoveelste keer de 9 dorpen fietstoertocht die in aantocht is. En dat is op zaterdag de 20e juni. Dus hou er rekening mee met je, ja, zeg maar, vakantieafspraken. En wat iets meer zei, dus zaterdag 20 juni. En hij is, ja, de 9 dorpentocht is een 9 dorpentocht. Hè, want hij is het dus, de naam is uiteraard ontleend aan de 9 dorpentocht op de schaats, op natuurijs. Maar ja, ja, ja, misschien ooit. Hè? Maar nu nog even niet. Dus lekker in de zomer op de fiets. Hij is wel 85 kilometer, hè? Dus dat is wel een pittige. Maar dan heb je ook wat. Ik bedoel, hij gaat langs allerlei ijsclubs. En daar kan je dus ook stempelen. Net als op de versie die op natuurreis is. Dus dat is hartstikke leuk. En dan kan je ook even rusten op een dag. Je kan er de hele dag over doen en zo. Dus dat is echt helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. Hè? Dus eventjes om in de gaten te houden en te noteren in jouw agenda. Dus de 9 dorpen fietstocht. Er is nog een 9 dorpen tocht en daar gaan we straks even over hebben. Dus, maar dat is weer heel wat anders. Dat is ook wel op wieltjes, maar dat heeft te maken met skileren. Dus nou, dat komt dan helemaal goed. We gaan eerst even naar bed. Wat? Nee joh. Ja, toch wel. In je bed heet dit nummer.

Zo, lekker. Nou, ik zou zeggen, wel rusten, hè? Denk erom. En fris weer opstaan, ook dat. Wij worden gewaarschuwd door de grote klok. Het is namelijk alweer bijna tijd voor de uurwissel en zo. Dus dat komt dan ook weer lekker uit. Dan doen wij nog een extra bakkie koffie. Oftewel, een andere cup of coffee. Dit is een wat oudere plaat en een ouder nummer van Mike en de Mechanics en zo. Dus dat gaan we laten horen. Het is een heel verhaal. Als je de tekst volgt, dan is dat een lied uit het leven gegrepen. Hey, tot zo voor deel 3 en het laatste stukje van deze week van het programma. Goedemorgen vanuit Krimpen en Waard.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Groot-Ammers.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Ja, daar gaat ze, daar gaat ze. Zie ze gaan. Ah, mooi. There She Goes van de Laas. De L-A. Laas. Mooie, makkelijke naam, hè? Welkom, 5 over 11. Hoogste tijd om te beginnen aan het laatste stukje van deze hele week van dit programma. En u weet het, hè, volgende week een heel andere bemensing. Gert van den Berg. En dan is het daarna. 3 keer. En daarna is het Hemelvaartsdag en daarna is het vrijdag. En dan is het, als het goed is, Ilja Bakker. Heb ik net even nagekeken in de agenda en zo. Dus dan heb ik gewoon... Maar mooi, hè, prima. Welkom dus. Zaterdag, de 30e. Ja, aan het eind van deze maand. Je kunt vast gaan oefenen en gaan trainen. Want dat is best wel nodig als je mee wilt doen aan de 9 dorpen skielertocht. En die wordt georganiseerd vanuit Lekkerkerk en zo. Want daar is namelijk de plaats van handeling, daar is de start. Vanaf 9 uur kan je dus inschrijven. En de start die is om 10 uur en zo. En er wordt gereden in gesloten en beveiligde pelotonverband en zo. Met een snelheid van ongeveer 21 kilometer per uur. En ik heb zo eens een landkaart voor mijn neus van de Krimpende Waads. En dat is best wel een beste tocht, hoor, die voor de boeg staat. Het is dagvullend, denk het wel. 79 kilometer, omdat u het bent. Na 35 kilometer en ook na 65 kilometer is er een korte pauze met eten en drinken, natje en droogje enzovoort enzovoort en zo. Maximaal 100 mensen kunnen meedoen. En de inschrijving bedraagt €10. Daar kan je het niet voor laten. Hè, zo. En je kan dus betalen voor de start. Maar je kan ook dus met een QR-code betalen. En nou ja, goed, geheel aangepast aan de moderne tijd van vandaag de dag. En zo. Dus bij het clubgebouw van de ijsclub Lekkerkerk. In Lekkerkerk dus. Daar is dus plaats van handeling alvast voor het eind van de maand. Even lekker trainen en zo. Hartstikke mooi. Aan mijn leven, ja, eerlijkheid duurt het langst, zeggen ze daar. Dus No Lie to Me. En dat is dan een mooie titel van een zeer opgewekt nummer. Zat daar toevallig een fluitje bij? Nee, er zat iets anders bij. Dit dus.

En mijn leven geen, geen leugens en zo. De volgende artiest zou alweer willen vertrekken, maar hij bekijkt het maar. Want dat gaan we niet doen, want daar hebben we geen tijd voor. Want we hebben straks het weerbericht, want Gerard van der Stelt is aanwezig live in de studio. Hij is net gearriveerd, even de laatste voorbereidingen betreffen. Dus zo ongeveer 10:45 dan is het zover. Daar hebben wij het erover. Nare dingen gebeuren er ook in de Krimp en de Waads. Er staat zo her en der opgesteld een kastje langs de weg. En er zitten dan gratis apparatuur of dingetjes zitten daarin, waaronder bijvoorbeeld boeken. En dan heb je het over een mini-biep en die staat ook in Opperduit. Ja, die stond er. Hij is leeg. Hij is geklauwd. Hij is leeg geklauwd en zo. En dat is dan al een van die dingen. Waarom doe je zoiets? Dat is toch eigenlijk niet goed. Maar goed. Iets leukers, dat is wel de Big Five van het Groene Hart. Ja, we hebben een Big Five. In Afrika kennen we dat. Die hele grote jongens die daar rondlopen in de natuurparken en zo. Maar we hebben in het Groene Hart ook een Big Five. En dat is allemaal bedacht door het gemaal de Hoge Boezem achter Haastrecht. Want die hebben een eigen Big Five. Zeker weten. De dieren die dus de hoofdrol spelen in dit hele verhaal, dat zijn de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, die hoort er ook bij. Ja, er zijn er genoeg van, dat is waar. Zeker wel. De snoek, de aalscholver, de muskusrat en de watervlo. En dat is, hoe verzin je het, hè? Helemaal mooi. Maar het zijn er wel 5. En er is een expositie over deze diertjes. Het doen en laten bij ons in de streek van deze Big Five. En dat allemaal tijdens de openingstijden gewoon bij je dus terecht kan. Bij het gemaal de Hoge Boezem en zo. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Als het erover gaat, leven wij allemaal onder dezelfde hemel. Dezelfde bewolking, dezelfde zon, dezelfde alles. En daarover gesproken straks meer over het weer door Gerard van der Stelt. Maar eerst eventjes Same Sky van Kahoma.

0: are. Same sky, same sky. Jongen, jongen, mooi, mooi, mooi.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Hij is gearriveerd. En eens even kijken, Gerard, zit je oog weer een beetje zoals het hoort? Want hij had wel de problemen. En heeft hij misschien nog wel, want hij is gestoken. Oei.
2: Ja, nee, ja. Dat is aardig hersteld. Maar het heeft wel lang geduurd. Of mijn oogleden zijn gelijk een stukje zwakker geworden natuurlijk. Maar dat kan ook. Maar het heeft wel tot gisteren geduurd.
0: Fijn. Maar alles is weer oké en zo. Maar het weer, is dat ook oké?
2: Voor vandaag en morgen en een gedeelte van zondag is dat wel oké. Maar daarna... Ja, dan gaan we wel erg veel terug in de tijd. Dan gaan we voor het gevoel een beetje richting de maand maart, denk ik, weer. Dus dat ziet er niet goed uit. Nee, absoluut niet. Eigenlijk valt het ook vandaag weer een beetje tegen, hoor. Want de grote bureaus die voorspelden allemaal zon. Maar dat is eigenlijk heel raar. Want we leven onder een redelijk lage druk. Onder depressieactiviteit. Dat betekent dat de lucht eigenlijk continu aan het stijgen is. En als dan de lucht stijgt, dan wordt het steeds kouder. En dan gaat dat condenseren. En dan krijg je wolkenvorming. En dat heb je eigenlijk nu ook weer het geval. Hè. De stroom valt binnen vanaf de Noordzee. En dat lost eigenlijk niet op. Het wordt ook nog weer een beetje dikker. En zo nu, dan zit er wel een gaatje in. Maar zo'n gaatje, dat betekent dan weer opklaring. En die opklaring, die zorgt dan weer voor dat de lucht verder gaat stijgen. Dus dan kom je in een beetje een visueuze cirkel. Maar vanmiddag worden die opklaringen wel wat breder. De wind daarentegen, die is niet echt sterk. Dus dat maakt het voor het gevoel allemaal toch wel prettig. Het is al gauw een beetje broeierig. Misschien nog te groot woord, maar zo voelt het wel een beetje. Dus rond de 16 graden. En dan morgen, dat is eigenlijk de beste dag van het weekeinde. Temperaturen zo'n beetje rond de 18 graden in de Krimperwaard. Het zuidoosten en het oosten van Nederland heeft nog wat warmer weer. Maar ook daar is eigenlijk geen kans op onweer. Minimaal. En dat komt omdat we meer met een noordoostelijke stroming te maken hebben in instantie. Dat is vrij droge lucht, polaire lucht. Die wordt onderweg wordt het opgewarmd. En dan in de loop van morgen gaat de wind een beetje draaien. En dan komt er wat warmers uit Duitsland vandaan. Dat merken we dan ook wel direct. Met dus een mooie voorjaarstemperatuur. Eigenlijk is dat zondag ook wel het geval. Maar dan is het toch al wel een stukje kouder. Met een graad of 16 maximaal. En dat komt omdat in de loop van de middag... dan gaat de wind weer wat meer uit het noordoosten komen. Die trekt ook wat aan. Ja, en dan gaat ook de bewolking weer een beetje zwaarder aanhangen. En dan wordt het gewoon gevoelsmatig een stukje frisser. Blijft wel droog, dat is dan het voordeel. En die droogte, dat behouden ze een paar kleine buitjes. Dat blijven we wel hebben tot woensdagmiddag. Dan hebben we wel, met een noordelijke wind... wordt steeds koudere lucht aangevoerd. En in de loop van de woensdag ook onstabielere lucht. En dat, met name dat onstabiel, dat betekent dat het neerslagproces op gang gaat komen. Met name weer door die luchtstijging. Wat we zien is maandag nog wel opklaringen. Een klein buitje misschien in de middag. Dat is de eerste frontale zone. Daarachter zit vrij veel bewolking. En dan wordt het niet veel warmer, een graad of 11. En dan dinsdag, ik denk met 12, 13 graden heb je het wel gehad. Daarbij gaat de wind toenemen. En dan op woensdag, dan gaat de temperatuur naar beneden. Komt een straf windje te staan. En eigenlijk gedurende de dag valt er van tijd tot tijd wat regen. Alleen, dat valt nog weer in het niet. Met zoals het er voor donderdag uitziet. Er zijn weliswaar opklaringen. Vanaf in de ochtend tot in de middag. Maar die opklaringen zorgen er ook voor dat het buienproces flink op gang komt. En zoals het er nu uitziet, gaat met name de concentratiebuien vallen. Ja, ik denk als de hoofdmoot in Lekkerkerk aan het rijden is, zo rond een uur of 2, 3. Dan lijkt het wel behoorlijk naar beneden te komen. En daarbij staat een windje tijdelijk. En het wordt niet veel warmer dan 11 graden. Dus ik heb al geleerd, wielrennen moet je niet met blote benen doen onder de 15 graden. Dat is slecht voor je knieën en zo. Dus ik ben benieuwd wat we dan zien. En die lage temperaturen, die blijven eigenlijk wel houden tot en met het volgende weekeinde. Dan wordt wel een beetje de ommezwaai weer wat gemaakt. Omdat de wind langzamer zeker naar het zuiden tot het zuidwesten gaat. Ja, dan wordt er automatisch wat warmere lucht aangevoerd. En dan komen we weer in de buurt van de in eerste instantie 16 16 graden. Maar de opmaak richting de Pinksteren... Ja, de week ervoor is fantastisch. Dan is het echt 22, 23, 24 graden. Dus het gaat heel snel met de temperatuur. En dan toch voor het weekeinde lijkt de wind weer even op te gaan naar het noordwesten. Maar dat heeft te maken met een nieuw hoge drukgebied wat eraan zit te komen. Nou, als dat gewoon op de normale manier doorschuift... dan betekent dat we precies met de Pinksteren op 22, 23 graden zitten... maar niet al te veel wind en een zonnetje erbij. Dus daar ziet het goed vooruit. Voor hele vandaag daarentegen... Ja, het kan wel eens een keertje misgaan in het jaar, hè?
0: Ja, en de verwachting is dat ook inderdaad een beetje misgaat, een beetje nat. En dat is dan weer extra gevaarlijk voor die boeren. Want steentjes worden een beetje glad en alles. Dus,
2: Ik moet altijd zeggen, als ik in Lekkerkerken... Ik rij ook wel eens met de fiets dan naar al die putten en die kuilen en die dingen. Dan, dan moet je dan niet denken dat je met zo'n tube overheen dendert, zeg maar.
0: Inderdaad. Ja. Goed, we zullen het zien en we zullen het meemaken. Het zijn verwachtingen, hè, Gerard. Ja. Even, een klein slagje om daar misschien nog...
2: Nou, dat is wel een heel klein slagje.
0: Jammer. Maar goed, het is zo het is. En moeder natuur is gewoon, en dat blijft ze ook, gewoon de baas over het hele verhaal.
2: Zeker.
0: Helemaal goed. Elders in de wereld, is daar nog wat speciaals te melden? Vanwege, vakantiebestemming en zo. Mooi flesje wijn op een terras. Vissersavondje.
2: Naar Spanje of Zuid-Frankrijk gaan. Hoewel Spanje het komend weekende even te maken heeft met een onweerstoring die over het land heen trekt. Met name aan de oostkant. Dat levert wel wat neerslag op in de vorm van pittige buien. Maar daarna gaat het heel snel gaat het verbeteren. En ja, met een noordwestelijke wind aan de costa's, dat betekent dat de wind vanuit het land komt. Ja, betekent dat ook dat de hogere temperaturen, daar zitten ze maar eigenlijk continu boven de 26, 27 graden. Dus dat is echt gewoon zomers. En feitelijk geldt dat natuurlijk voor het grootste gedeelte van de Middellandse Zee. Ik moet zeggen dat rond Italië en Kroatië en dat soort landen, die hebben wat meer last van bewolking. Er zit een oude storing, die blijft er een beetje rondtollen. Die zorgt daarvoor een dipje. Dan moet je maar doorreizen naar Turkije. Ik hoor een hoop mensen die daar toch weer heen gaan. En daar wordt het eigenlijk al wel warm. Temperaturen continu tussen de 25 en de 30 graden. En ik denk dat daar rond Pinksteren de temperatuur eerder boven de 30 graden gaat komen. Want er komt daar een redelijk stabiel hoog drukgebied te liggen.
0: Oei, nou dan is de keuze snel gemaakt. Gewoon thuis blijven.
2: Ja, ook.
0: Ja, zo is het. Goed, Gerard, dankjewel voor nu. Morgen weer paraat bij de Waard op de Kaart.
2: Ja, morgen ook weer paraat.
0: Helemaal goed. Oké, dan horen we je dan weer hier bij RTV Krimpen de Maat. Fijne voortzetting.
2: Yo.
0: En succes.
2: Hoi.
0: Gerard van der Stel dus, met zijn weerbericht. Goh, helemaal vast zag, jongens. Het zal toch niet waar zijn, hè? Het zal toch niet waar zijn. Maar goed, het is niet anders. Ja, nee. Hè, Bruno.

Ja, 700 jaar. Dat zijn ze in het bestaan. 700 jaar geleden opgericht. Ik weet niet hoe dat precies gegaan is, maar Berkenwoude. Ja, dat was 700 jaar geleden. Dus dat jubileumjaar. Hm? Nou, dat is leuk. Er zijn tal van activiteiten. En een van die activiteiten, en dat is in de zijlijn van de 700-jarig bestaan van Berkenwoude. Want dat gebeurt daar jaarlijks, namelijk de voorjaarsmarkt. Maar er wordt wel speciaal iets aan gedaan aan 700 jaar Berkenwoude. Volgens mij een optreden van DTHSG of zo. Ja, ik dacht dat wel. Maar 9 mei, morgen, jawel, morgen de voorjaarsmarkt in Berkenwoude aan het Oosteinde 4A. En daar is van alles te beleven. Natje, droogje, ja, van alles te koop. Planten, pestetjes, ja. Ja, leuk. En niet te vergeten, hartstikke gezellig, altijd. Hè? Maar ja, dat is Berkenwoude eigen, hè? Dat is altijd gezellig daar. Dus, nou, ja. Oké, Berkenwoude dus. Het is vanaf 's ochtends en 's middags tot een uur of 3, 4... dan is dat het verhaal daar aan de Oosteinde nummer 4A. Ja, ook wel weer buiten. Nou, dan treft men het wel, want dit weekend wordt het aanzienlijk slechter weer. Dus, nou, geluk is soms ook een dingetje. Hè? Dat is absoluut een dingetje. Wij gaan terug in de tijd. Met een groepje wat in Engeland best wel bekend werd.

Nou, geef me de vijf, zou ik haast willen zeggen. Het is alweer 11:30 precies en zo. Er is vanavond in het kwartier in Stolwijk een pubquiz. En we hebben net een mededeling gekregen dat daar een annulering is. Hij was uitverkocht en er is een annulering. Met andere woorden, er is nog de gelegenheid om in te stappen. Als ploeg. Vier personen. En zij kunnen zich melden bij info@hetkwartierstolwijk.nl. En dan kan je nog net meedoen met de pubquiz. Uiterst gezellig. Hij is zeer geslaagd iedere keer in het kwartier in Stolwijk. Dus dat zal dan vanavond niet anders zijn. Dus je kan nog meedoen. Last minute dus. Dus er is nog één plekje over. Mooi. Info, apenstaartje, het kwartier Stolwijk. Vier personen dus per groep, per tafel. En dan wordt het weer reuze gezellig. En dan kan jij ook bij zijn. Moet je wel snel reageren. Dat zou handig zijn. Dat zou echt handig zijn.

0: Ja, Find Me A Place. Dat is een goeie. Een lekker plaatsje. Als het even kan in de zon natuurlijk, hè. Maar ja.
1: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek. Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl. Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.
0: Ja. En ja, we zullen maar even vergeten wat Gerard van der Stelt heeft gezegd over het weer. Hè? Want jammer. Nou, goed. Maar de tijdrit, dat is altijd wel leuk. De organisatie van de wielerronde van Lekkerkerk, die heeft een paar jaar geleden dus iets heel leuks geïntroduceerd. En dat is namelijk de start van de tijdrit van de dames vanuit de entree van het gemeentekantoor. En dat gebeurt dit keer weer, dit jaar. Maar ja, waarschijnlijk wel voor de laatste keer. Want ja, het gemeentekantoor wordt opgedoekt, want dat verhuist naar Bergambacht. Wat dan? Nou, ze zijn dus druk in de weer om toch ideeën te delen over wat we daaraan gaan doen. Wat men daaraan gaat doen en zo. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat er vanuit een heel ander gebouw. Ik weet er wel één hoor. Maar oké. Okay. De tijdrit zal gaan starten en zo. En dat is dan altijd weer helemaal leuk. Hoe is dat werkbaar? Is dat uitvoerbaar? Ja, al dat soort factoren. Maar dit jaar in ieder geval nog die tijdrit te starten vanuit de entree van het gemeentekantoor en zo. En dat is mooi. Muziek waar het mooie weer eigenlijk een beetje bij past. Of het mooie weer past een beetje bij die muziek. Het is maar net hoe je het bekijkt.

un mas, por favor. Por favor is toch alsjeblieft? Ja, dat zijn een paar woorden en meer, ja. Cerveza en zo en paella, dat soort woorden, ja. En daar blijft het dan ook zo'n beetje bij. Maar het was wel muziek van Merla, ja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar goed. Tapas Iberia, met een kutje ervoor. Helemaal mooi, een avond vol passie, vol ja, vuur en vlam. Jawel, want dan is daar het programma van de Theater Concordia. En dat allemaal morgen. Om 8:30. Dat is speciale muziek, lekker. En het is een heel mooi concert, heb ik me wel laten vertellen en zo. En, want het gaat over die passie en zo. Weet je, ja, als we het over Lissabon hebben. Want zij is daar geboren, een van de twee. Fado Diva Maria de Fatima. Hallo, dat is een mooie naam. Zij is geboren in de wijk Boa Vista in Lissabon. En ze staat ook alweer 45 jaar op de planken, kan je nagaan. Dus ze weet waar het over gaat, hè. Ze ademt fado in elke vezel van haar zang en zo. En dus, ja, vol passie en zo. Helemaal prachtig mooi. Het kost €28 en vanavond, niet maar morgenavond, 8:30 in Haastrecht, Theater Concordia. Dus, jawel.

Ja, ze blijven maar winnen, hè, die gasten. You win again and again and again. De Fanacia Bee Gees waren dat nog weer eens een keertje lekker, hoor. Wat een mooi nummer. Het was trouwens een van de laatste die ze gemaakt hebben. Als Bee Gees zijnde, ja. Afijn, we hebben te maken met een uitverkochte voorstelling. En dat is dus in de Theaterbakkerij. En dat is deze zaterdag. Dus geen poging meer te wagen om een ticket te bemachtigen. Want dan is daar de Doe Maar Undercover sessie. Oftewel, muziek van Doe Maar wordt in het licht gezet en zo. Nou, maar er is nog wat anders aan de hand. Want er is daar in de Theaterbakkerij zondag de 10e een blues gebeuren. Dat is een beste jongeman uit de Amerika, die dus daar lekker komt concerteren en zo. En dan kan je dus voor 18, 19 euro kan je daarbij zijn. En dat is om, zoals ze dat doen gebruikelijk op zondagmiddag, om 3 uur. Dus voor de bluesliefhebbers en zo. Mooi. Maar, en dat is misschien nog wel zo interessant. Donderdag, 14 mei, denk je bij donderdag. Ja, maar wacht even, dat is Hemelvaartsdag. Dan is daar Alexander Broussard. En dan laat hij echo's muziekjes horen uit de 70s, oftewel de 70er jaren. Zo dan, dat is interessant. Mooi. Wat kost dat? Dat kost €16,50. En het begint om 8:30, dus Hemelvaartsdag in de Theaterbakkerij. Dus de muziek van Alexander Broussard. En hij kan ook op een fantastische manier Billy Joel dus presenteren. Dat heeft hij al gedaan, hè? Ja, daar weten wij alles van, hè, zo ongeveer. Zullen we eens een 70er melodietje laten horen uit die 70er jaren? Van Steelers Wiel bijvoorbeeld.

Handel met jou, precies in de midden. Niet achterin, niet voorin, nee, precies in de midden. Dat was Steeler's Wheel met een gouden ouwe van hun. En zo bijna 10 voor 12. En wij kunnen u nog mededelen dat woensdagavond voor Hemelvaartsdag, dat is dan woensdag 13 mei aanstaande, is er een openluchtoptreden van Still Blue in Schoonhoven. Jawel, aan de Lopelijke Straat. Ze doen dat elk jaar één keertje. In een live optreden in hun thuishaven, zeg maar. Want Still Blue is tenslotte de band uit Schoonhoven. Hè? Still Blue, ze gaan trouwens op tournee. En dat zijn ze al dik mee bezig. En als je dan de lijst ziet waar ze overal terechtkomen. Indrukwekkend, zonder meer. Maar je kan ze aanschouwen. Openlucht. Tickets zijn verkrijgbaar via de sociale media. En dat zal zijn de sociale media van Café de Limerick. En dat is aan de Lopelijke Straat 21. En voor de gelegenheid wordt er in die straat dan een podium gebouwd en zo. En zullen ze optreden op de locatie al daar tegenover de Limerick. Aan de Lopelijke Straat is dat dus. Dus je zal er nog meer van horen, denk ik zo. Still Blue dus. Woensdag aanstaande is dat. De woensdag, de laatste avond voor Hemelvaartsdag. Speciaal weekend en zo, hè. Dus, ja. Mooi hoor.

Ja, maar dan had Van Bluff en Nielsen was er natuurlijk ook bij. En ze waren samen weer lekker bezig daar in die studio waar die opname plaatsvond. Wij zijn er bijna door. Ja, echt. Het is weer gebeurd met de Koopman. En volgende week ben ik er een keer niet. De hele week niet. En dan tref ik je misschien wel de week daarop. De week van Pinkster en zo. Ja, en dan is er ook weer van alles te doen natuurlijk. Hè. De Pinksterkermes in Stolwijk bijvoorbeeld. Maar ook de Beeldentuin in Berkenwoude, dat is ook een mooi fenomeen, ook rond de Pinksteren. Als het allemaal mooi weer is, jongens. Hè? Maar goed, zullen we het daar maar niet meer over hebben, over het weer. Wij waren getuigen vanavond, met z'n allen. Dus om dus weer aanwezig te zijn hier in de studio van het RTV Krimpermaat. En wij gaan gewoon weer lekker, ja, zeg maar, op de relax stand. En dat is mooi. Het is weer gebeurd. Dankjewel voor het luisteren. We gaan eruit met een mooi stukje muziek. Oeh, ja, op de valreep. Doe eens gek, zeg ik dan. De Rolling Stones hebben weer nieuwe muziek gemaakt. Hier is een voorbeeld. Ja, is echt waar, hoor. Het heet In The Stars. Die gasten blijven ook maar bezig, hè. Hoe oud is Mick Jagger onder andere? Ja,

0: Zo, dat was de eerste kennismaking. De eerste kennismaking met het laatst verschenen nummer van de Rolling Stones. Maar ik denk dat dat een track is van de nieuw uit te brengen album. Want dat is ook aangekondigd. Dus nou, we zullen het allemaal meemaken. De Rolling Stones gaan nooit verloren. Hoe lang zijn die gasten nu al bezig met muziek maken? Zeg, ongelooflijk en zo. Dus wat dat betreft.
1: Luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenewaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
0: Nou, dat zullen we dan maar doen. En dat is hartstikke makkelijk. En weet je wat het is? Het is ook nog helemaal gratis en zo. We gaan eruit. We gaan de weekend vieren. Oh, ik kan nog net even zeggen. Ik had het er net al over met een paar woordjes over de Pinksteren en de Stolwijkse kermis. De Club van 100, u weet wel, die zorgen altijd na het koekslaan om 7:00 ochtends op het Dorpsplein in Stolwijk. 7:00 ochtends, hè? Jawel. Dan zorgen ze dus altijd door de jaren heen voor een muzikale noot met artiesten en zo. De Club van 100. Maar die hebben vorig jaar een jaartje overgeslagen. Dat wil dus zeggen dat ze dit jaar weer paraat zijn met een programma. Nou, dus het is maar dat je het even weet. Hè? En tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk om 21:30, 22:00 en zo. Om maar eens even lekker de dag te openen, als het ware. Ja, mooi. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, veel plezier met alles nog wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag en in dit weekend en alles erop en eraan en zo. Dus helemaal fijn.

0: De programma's van RTV Krimpelenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpelenwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: Regio Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: P. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainen van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
6: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Gerrell.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton. De steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenkemeckers Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Casey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Shields laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Shields had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

3. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Meet in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep on Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen. Somebody.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Walking on the highway. Ain't much going my way. But the rocks I'm kicking sideways. In this heart, I've been dragging around.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

Als afsluiting van dit danceersblokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot de recht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Toe Truckin' Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Americana draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Slitz, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Slitz was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor The Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Slitz had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met een klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van de Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: We'll wallow in memories and misery just like old times.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Gert, is het al weekend?
6: De infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De infoshow met Gert van den Berg.
4: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
7: Gert van den Berg.
8: Dames en heren, goedemiddag.

0: Zo is dat, voor je het weet is het weer vrijdagmiddag. En we bedanken natuurlijk nog even Peter van Pelt. Want die heeft het vorige week overgenomen. Toen was ik er eventjes niet namelijk. Ja, dat kan zo gebeuren. Beetje vakantietijd, een beetje verjaardag en ga zo maar door. Even een paar dagjes tussenuit, een verrassing van moeders de vrouw. Hartstikke gezellig allemaal. Maar het is ook weer leuk om in de studio te zijn van RTV Krimperwaard. En gisteren en ook vandaag is best aardig weer. Dus toch, nou, neem toch ook wat zomersplaatjes mee. Als een beetje in de sfeer te komen. Ja, je komt helemaal een beetje in de sfeer van de vakantie. Nou ja, de vakantie van de zomer eigenlijk. Want ik zat van de week hier in de studio, zat er een hele dikke grote wesp. Die gaan we nou krijgen, maar ik hoorde van Gerard van der Stelt. Dat zijn van die koninginnen, die zijn een nest aan het bouwen. Die zoeken even een plekje. Dacht, nou, dat mochten we hier niet hebben, dus ik heb hem weer even naar buiten gejaagd. En toch maar een beetje de horren in de ramen zetten, want anders gaat het niet goed. Straks heb je zo'n nest in je slaapkamer of in je studio. Je weet het maar nooit. In ieder geval, we zijn er weer met muziek en informatie op de vrijdagmiddag. Wat gaan we doen? We bellen zo even met Teunje Verkuil den Hertog. Zij is van de Rommelmarktcommissie in Gouwerak. En morgen wordt er weer een georganiseerd van 9 tot 3 uur. We gaan er zo even over praten. Praat ook met Wouter van Rooyen. Hij is van de brandweer in Haastrecht, want ze zoeken nieuwe medewerkers. En volgens mij gebeurt dat in alle kernen van de Krimperwaard. We hebben de Chris Keuze van deze week, ook wel een hele leuke plaat. Praat ook met Arco Bargeman, want hij organiseert morgenavond een bierproeverij voor het goede doel. We gaan er straks wat meer over horen. Praat ook met Rob Mul, hij is van de atletiekvereniging Start uit Lekkerkerk, over de hemelvaartsloop die aanstaande donderdag wordt gelopen, want dan is het al de hemelvaartsdag. Ja, het gaat hartstikke snel allemaal. We zitten in mei en die maand die sjeest voorbij. En we hebben nog een praatje met Ruud Bakker van de theaterbakkerij. Dus allemaal zeer zeker de moeite waard. Blijf luisteren naar RTV Krimperwaard.
1: Vanuit het snelkloppend hart van de Krimperwaard. Gert van den Berg.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: lekkere muziek op de radio. En dat allemaal op vrijdagmiddag. We draaien hem speciaal even voor onze weerman Gerard van der Stelt. Groot fan van Big Barry White. Is ooit nog bij een optreden geweest. Was een beetje kort. Het was wel heel hevig. En het was wel heel gezellig allemaal. Luisteraars, u hoort er al een beetje kuchen. Aan de telefoon hebben wij Teunie Verkuil den Hertog. En zij is van de Rommelmarktcommissie in Goudenrak. Ja, Teunie, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik dacht, ik moet jou toch even bellen. Ik zag dat er een persbericht binnen was over de Rommelmarkt die morgen wordt georganiseerd. Is dat een jaarlijks gebeuren bij jullie?
1: Nee, dit doen wij om het jaar. Dus eens in de twee jaar is de bedoeling.
0: Oké, en waarom is dat? Om de twee jaar en niet elk jaar?
1: Omdat het ook heel veel georganiseerd is. En dat, ja, er komt veel bij kijken waardoor je toch gewoon een poos mee bezig bent. Hmm. En zo hou je het ook nog leuk voor alle vrijwilligers, laat maar zeggen, van dat.
0: Ja, nee, ik snap het helemaal, want net wat je zegt, de spullen moeten worden opgehaald, het moet allemaal weer uitgesorteerd worden en ga zo maar door. Er komt heel wat voor kijken voordat die rommelmarkt, zeg maar, rondom de kerk staat, denk ik.
1: Heel wat, ja.
0: Ja, maar in ieder geval, jullie gaan het morgen weer doen. En wel van 9 tot 3 uur. Wat kunnen we zo al verwachten allemaal? Is er al veel opgehaald, zeg maar?
1: Er is heel veel opgehaald. We moesten zelfs een andere locatie erbij zoeken om wat spullen op te bergen.
0: Zo.
1: Dus dat is echt heel veel.
0: Zijn er nou bepaalde dingen dat je zegt, nou, daar hebben we wel heel veel van opgehaald. Bijvoorbeeld fietsen of boeken of andere dingen?
1: Van alles eigenlijk best wel veel. Boeken, inderdaad, wat je zegt, fietsen ook. Ja, heel veel, ik noem het dan curiosa, dingen voor in huis neer te zetten. Maar boeken, cd's blijven ook nog steeds komen. Platen.
0: Ja, ja, mensen hebben waarschijnlijk de voorjaars schoonmaak achter de rug. En dan ga je toch een beetje ruimen, want dat hoor je tegenwoordig, het is het nieuwe woord, zeg maar. Ruimen, je moet zoveel mogelijk ruimen. En dan is het makkelijk als de rommelmarkt langskomt, want dan kan je het gelijk meegeven als het tenminste nog een beetje goed eruit ziet. Is dat ook zo?
1: Het meeste gelukkig ziet er heel goed uit. Ja. We krijgen zelfs wel eens nieuwe spullen binnen. Maar het meeste ziet er gelukkig goed uit. Soms zitten er inderdaad wel dingen bij die je denkt van dat hadden ze net zo goed kunnen opruimen. Maar goed, het is moeilijk om van spullen afstand te nemen. Als je denkt dat het een goed doel van een ander is, dan moet je het zeker geven, toch?
0: Nee, dat is zeker. Is er ook nog een natje en een droogje? Kan je nog wat drinken of eten op de rommelmarkt?
1: Ja, genoeg. Er worden pannenkoeken gebakken, er is koffie met gebak, popcorn, broodje hamburger, smoothies. En we hebben ook nog een kraam met gepersonaliseerde spullen om een cadeautje te geven, bijvoorbeeld voor moederdag. Planten, bloemen.
0: Ja, het zit er allemaal aan te komen, luisteraars. En gewoon niet eten tussen de middag. Gewoon op de rommelmarkt blijven en gelijk daar wat mee eten. Want het is allemaal voor het goede doel. Wat gebeurt er met de opbrengst?
1: De opbrengst is echt voor de Goudenrakse kerk. En eventueel nog de activiteiten voor de jeugd van de gemeente. Dus het kerkgebouw is behoorlijk in leeftijd. En we hebben een hoop financiën nodig. Dus daar doen we het vooral voor om het goed te kunnen onderhouden.
0: Nee, dat is heel belangrijk, luisteraars. Dat zijn allemaal monumenten. En dat zijn meestal hele oude dingen natuurlijk. En die moeten goed onderhouden worden. Nou, Teunie, hartelijk bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. We hopen dat er heel veel mensen komen. En als je toch een beetje aan het fietsen bent door de Krimpermaard, fiets even langs Goudenrak, want daar is de rommelmarkt van 9 tot 3 uur. Teunie, bedankt en heel veel succes morgen.
1: Ja, ook bedankt. En luisteraars, tot morgen dan.
0: Zo is dat. Hey, bedankt. Dag.
1: Dag.
2: Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zegt.

0: uit de zomer van 1976. Het was ABBA en SOS. Lekker plaatje op de radio bij RTV Kripperwaard. Het allemaal in de infoshow op vrijdagmiddag. Aan de telefoon heb ik Wouter van Rooyen en die is van de brandweer in Haastrecht. Ja, Wouter, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij kregen, wij kregen in Haastrecht een foldertje in de brievenbus. Word vrijwilliger bij de brandweer. Staan jullie zo naastig op zoek? Of was het weer eens tijd om zo'n foldertje uit te zetten? Om die in de brievenbus te doen? Waarom hebben wij die folder gekregen, zeg maar?
1: Nou, die folder hebben jullie gekregen omdat we echt inderdaad naastig op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Nu draaien we nog aardig rond. We hoeven weinig buitendienst. Maar dat gaat de komende jaren best wel veranderen. We hebben best wel collega's die gaan afscheid nemen de komende 5 jaar. En als we geen nieuwe aanwas krijgen, ja, dan moeten we helaas gewoon vaak buitendienst. En dat willen we voorkomen.
0: Ja, want dan kan je gewoon niet uitrukken. Je moet gewoon een bepaald aantal mensen hebben, zeg maar, om met de brandweer uit te rukken.
1: Ja, liefst 6 en minimaal 4. Dan blijft de wagen in dienst, waaronder een bevelvoerende chauffeur en dan 4 manschappen of 2. En als we die dan niet op het dorp hebben of in de buurt van de kazerne, want we rukken natuurlijk uit binnen, minimaal 4 minuten willen we echt wel weg zijn. Hmm. Dan moeten we gewoon buiten dienst. En dat betekent dat er een ander korps in Haastrecht gaat uitrukken. En dat willen we natuurlijk voorkomen.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Daar heb ik ook kennissen wonen in Schoonhoven. Die hebben ook zoiets in de brievenbus gehad. Is het iets wat in de hele Krimpenerwaard speelt? Zoeken ze allemaal, zeg maar, nieuwe vrijwilligers?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het overal met een paar uitzonderingen hier of daar gelaten. Zoekt iedereen denk ik vrijwilligers, en zeker de komende jaren. Dus ken je iemand die ook niet alleen in Haastrecht, maar ook buiten Haastrecht, die bij de brandweer zou kunnen werken, ja, laat het vooral weten. Motiveer iedereen om zich aan te melden.
0: Ja, waar moet je aan voldoen? Want kan iedereen dat doen? Ik ben bijvoorbeeld net met pensioen. Kan je dan nog of ben je dan te oud, zeg maar?
1: Ja, dat is misschien een beetje lullig, maar dan ben je wel te oud.
0: Wat jammer nou! Ik wou net.
1: Ja, je mag altijd langskomen, kijken wat er mogelijk is. Nee, ik denk sowieso minimaal 18 jaar. En twijfel je nou of je geschikt bent, stuur gewoon een berichtje naar de desbetreffende kazerne. En dat liefst natuurlijk in Haastrecht. En dan kunnen we in gesprek gaan wat er mogelijk is.
0: Ja, en wat kost het je nou, zeg maar, per week? Moet je elke week een avond oefenen of is dat eens in de maand? Hoe gaat dat?
1: Bij een Haastrecht dan oefenen we elke maandagavond. Dat begint ongeveer 7:15, 8:15. En dat zal tussen 9:30 en 9:30 zal het afgelopen zijn. Daarna denken we meestal nog even een drankje. En dat is elke week op de feest- en vakantiedagen na. Okay. En als je bij de brandweer komt, dan moet je natuurlijk wel nog een opleiding volgen. Dat kan een dagopleiding zijn, dat is dan 1 dag in de week. Dat zal ongeveer 1 jaar duren. Of een avondopleiding, dat duurt ongeveer 2 jaar. En dat is dan 1 avond in de week. Dus dat ben je zeker wel kwijt.
0: Okay, nou, dan moet je
1: even als je daarna, ja, precies, als je klaar bent met de opleiding, dan vervalt dat natuurlijk. En dan is het nog 1 avond in de week vast. En dan, als er een melding is.
0: Ja, en als er mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze zich melden?
1: Sowieso via de social media van Brandweer Haastrecht. En anders in mijn e-mailadres. Dat staat ook op social media. Dan kan je een mailtje sturen als je interesse hebt. En daarnaast hebben wij op 13 en 21 mei wij informatieavonden hier op de kazerne in Haastrecht. En daar vertellen we echt precies hoe het allemaal in zijn werk gaat. En wat we voor elkaar kunnen betekenen eventueel.
0: Okay. En van hoe laat tot hoe laat is dat?
1: Dat is, begint om 19:30 en dat zal maximaal 2 uurtjes zijn.
0: Okay. Zeg nog even 1 keer de datums.
1: 13 en 21 mei.
0: Okay.
1: Om 19:30 op de kazerne.
0: Noteer
1: en als je interesse hebben, laat het even weten, want dan kunnen we er rekening mee houden.
0: Noteer het even op de kalender, dat wou ik even zeggen. Nou, Wouter, zeker, hartelijk bedankt. Ik hoop dat er mensen reageren, want zonder brandweer kunnen we gewoon niet.
1: Nee, zeker niet. En zonder vrijwilligers is er ook geen brandweer, dus we hebben ze echt nodig.
0: Ja, dan hartstikke goed. Hey, bedankt en veel succes.
1: Dankjewel. Fijne dag nog.
0: Ja hoor, dag. Tot ziens.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: heerlijke muziek. Dat past toch een beetje als de zon schijnt. Ik lag gisterenmiddag nog even achterover in mijn tuin. Heerlijk in het zonnetje. Als je dan een beetje uit de wind ligt. Nou, ik moet een beetje lekker fietsen door de Krimperwaard. En een beetje deze muziek op je oren. Wat wil je nog meer? Ja, dat doen ook heel veel mensen. Dat hoor ik iedere keer vertellen. Dat ze gewoon, zeg maar, door de Krimperwaard rijden. En dan met een oortje in. En dan een beetje luisteren naar RTV Krimperwaard. Wel zorgen dat je de rest van het verkeer ook hoort natuurlijk. Anders gaat het niet goed. Het is weer de hoogste tijd voor de Chris Keuze van deze week. De man die bij RTV Krimperwaard de spotjes en dergelijke inspreekt. De reclames. Is er de hele dag mee bezig. Hartstikke leuk werk vindt hij dat ook. Daarom doet hij dat ook al zoveel jaar. En hij heeft ook een leuke plaat uitgezocht. Die gaan wij draaien. Dat doen we elke vrijdagmiddag hier in de Infoshow op vrijdagmiddag. En hier is dus de Chris Keuze van deze week. Daar komt-ie.
1: Hemelvaartsdag, donderdag 14.

0: laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
1: Heerlijk toch? De wielerronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: en de bicycle race. En dat slaagt allemaal op de wielerronde van Lekkerkerk. Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, is het weer zover. En ongetwijfeld zullen we daar misschien ook wat aandacht aan besteden. Hier bij RTV Krimpelwaard, blijf luisteren. We houden u op de hoogte. En Chris zei het al, kijk gewoon even op de website van de wielerronde. Daar staat ook alle informatie. We hebben nog een berichtje, want op zaterdag 30 mei worden de nieuwe schansen officieel geopend van de polstokvereniging Vlist. Binnenkort wordt u daar meer informatie over. Ook dan worden de eerste wedstrijden daar gehouden. Het ziet er hartstikke mooi uit. Je fietst er nog eens een keertje langs. Als je aan de linkse kant, zeg maar, de Vlist induikt, dan kom je er langs. Let er eens even op, want het wordt heel mooi allemaal. Dus tegen die tijd krijgt u daar zeker meer informatie over. Hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard.

0: Terug naar de jaren 60 met Lou Christie hier op de radio bij RTV Krimprewaard. Aan de telefoon heb ik Arco Bargeman en die komt volgens mij uit Bergambacht. Arco, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, dat klopt. Ik kom uit Bergambacht.
0: Nou, kijk, hartstikke mooi. Ik heb jou even gebeld, want ik zag ergens een berichtje dat jij morgenavond een bierproeverij organiseert. Waarom doe je dat?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, een goed biertje, daar houdt iedereen wel van, toch?
0: Uiteraard, uiteraard.
1: Dus als er maar een gelegenheid is om zoiets te kunnen delen, dan doe ik dat graag. Een heerlijke bierproeverij. Maar wel eentje die iets verder rijkt dan alleen het glas. We gaan een bierproeverij organiseren, maar uiteindelijk is het bedoeld voor een goed doel.
0: Ja, wat is het goede doel?
1: Dat is de Muskatlan in combinatie met de International Justice Mission. Ik zal heel kort uitleggen wat het is. De Muskatlan, nou, ik ben niet iemand die per se heel erg van het hardlopen is. Maar met de Muskatlan ga ik in beweging komen. Ik ga een halve marathon lopen. Dat is voor mij al uitdagend zat. En dat doe ik op de Filipijnen. Dus ik ben hard in de Krimpende Maart aan het trainen. Om uiteindelijk in november naar de Filipijnen te gaan. En nou ja, waarom de Filipijnen? Nou, International Justice Mission is een beweging die daar actief is. En die zet zich in tegen het misbruik wat daar op grote schaal plaatsvindt. En dat breekt mijn hart gewoon. Als ik daar hoor wat daar allemaal plaatsvindt, dan ervaar ik dat ik daarvoor in beweging moet komen. Dat ik niet kan blijven stilzitten. Dus dat is wat ik ga doen.
0: Ja.
1: En zeg daar mag ik fondsen.
0: Ja, dus het geld wat de bierproeverij morgenavond opbrengt, dat is voor dat goede doel.
1: Exact, exact. Dus we hopen gewoon een gezellige avond te hebben. Tuurlijk, dat hoort er ook helemaal bij, maar tegelijkertijd ook wel dat mensen wel naar huis gaan en dat er ergens ook wel geraakt zijn. En dat mensen misschien het idee hebben van, ik kan hier ook iets in betekenen. Het zij op kleine schaal, het zij op grote schaal, maar op deze manier bijdragen.
0: Ja, waar is die bierproeverij morgenavond?
1: Ja, die moet ik uiteraard ook lokaal houden. Want we willen toch op de fiets die kant op. Je moet het kunnen fietsen, dat lijkt me wel zo veilig. Dus we zijn welkom bij Kaasboerderij Schep.
0: Leuk. En is daar genoeg plek? Hoeveel mensen verwacht je?
1: Nou, we zitten inmiddels op de 30 plekken, dus dat is een gezellige bedoeling. We hebben nog 2 tickets, dus dat, we zijn zo goed als uitverkocht en er zijn er nog 2 beschikbaar.
0: Dus als er mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze er wel heel snel bij zijn?
1: Heel snel, absoluut, ja.
0: En waar kan je die kaarten bestellen of waar moet je je aanmelden?
1: Ja, ze kunnen het beste even naar mijn website. Dat is www.arco.rentvoorrecht.nl.
0: Oké, en daar staat alle informatie?
1: Daar staat alle informatie over de actie, maar ook over de bierproeverij en andere leuke initiatieven die ik te start ben.
0: Oké, en hoe laat begint het morgenavond?
1: Het begint morgenavond om 7:30. Dan worden de eerste biertjes op tafel gezet.
0: Hartstikke gezellig, joh. En zeg nog even 1 keer dat e-mailadres of dat internetsite waar de mensen terecht kunnen, zeg maar.
1: Ja, de website is arcorentvoorrecht.nl.
0: Oké. Nou, Arco, ik hoop dat je veel geld ophaalt morgen. En dat allemaal voor het goede doel.
1: Hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Dankjewel en een fijn weekend. Dag.
1: Fijn weekend.
0: Doei.

0: Baby, I'm falling in love. Een lekker plaatje uit de jaren 70. Je hoort het hier bij RTV Krimperwaard. We hebben het regelmatig wel eens een keertje over het wereldberoemde Koeienmuseum in Papekop van Jannie Verwoerd. Ja, het is ook wel eens bij RTV Krimperwaard op tv geweest. En ook op de radio natuurlijk. En het komt weer op de landelijke tv. En wel in het programma Wilde Buren. Ik heb er nog nooit van gehoord. Het is een kinderprogramma. En presentator Gabriel Martina wil met dit programma dierenliefde verspreiden door het hele land. De opnames zijn al geweest en het wordt in het najaar uitgezonden. Dus let op, Wilde Buren, dat programma is er dus. En zeg maar september ongeveer, dan wordt dat uitgezonden. Houd het in de gaten. We hebben nog een berichtje, zeg maar, uit Haastrecht. Want aanstaande zondag 10 mei organiseert de culturele stichting De Haastrechtse Kring een speciaal moederdagconcert in de Grote Kerk van Haastrecht. Het concert wordt verzorgd door het Bach Collegium Wassenaar. De intree is €20 per persoon. Donateurs betalen €15. En ben je onder de 18, dan mag je gratis naar binnen. Doe dat eens een keertje. En meer informatie daarover vindt u trouwens op www.haastrechtsekring.nl. Alle informatie dus over het moederdagconcert van aanstaande zondag.
1: Het ritme van het groene hart.
2: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5

0: Bee Gees. Speciaal even voor Roel en ook voor Chris, want die zijn best wel gek van de Bee Gees. Daarom draaien we ze regelmatig. Maar ik weet ook dat er heel veel luisteraars fans zijn van de Bee Gees. Dus vandaar, ik ben ooit in een concert geweest van die tribute band een poosje geleden. Zeg maar, nou, dat was hartstikke druk was het daar in Gouda. En er waren toch allemaal een beetje mensen, toch een beetje van mijn leeftijd. Maar goed, die hebben natuurlijk heel die periode meegemaakt van de Bee Gees. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Rob Mul. Hij is van de atletiekvereniging Start uit Lekkerkerk. Ja, Rob, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Ik heb jou even gebeld, want aanstaande donderdag, dan is het weer Hemelvaartsdag. En dan gaan jullie weer flink aan het organiseren. Want wat gaan we doen donderdag?
1: Klopt. Wij organiseren op donderdag 14 mei de Hemelvaartsdag lang. In Lekkerkerk. En dat doen we in samenwerking met het wielercomité Lekkerkerk.
0: Oké.
1: Het is eigenlijk een soort voorprogramma voor het wielren uit. En we hebben een prachtig autovrij parcours. En we hebben een jeugdloop voor de herdenjonkies. Dat is jeugd van tot en met 11 jaar. Die lopen een paar rondjes zeg maar, voor aan Messitia. En dat is ontzettend leuk om te zien. Die jonkies, je ziet meteen al geboren lopers en mensen die het nooit zullen leren. En sommigen die stoppen bij een prijsje met open armen te maken. En schitterend om te zien. Ja, echt ontzettend leuk. Nou, dat is om 10 uur.
0: Om 10 uur begint dat. En daarna, zeg maar, als die loop afgelopen is, begint gelijk zeg maar de wielerronde.
1: Nee, de jeugdloop is dus om 10 uur.
0: Ja.
1: Dat is jonkies tot en met 11 jaar. Dan om 10:30 de tieners tot en met 17 jaar. En om 11 uur de wedstrijd en de prestatieloop over 8600 meter. De mensen lopen dan 1, 2, 3, 4, 5 rondjes om 1720 meter. Om 12 uur is de prijsuitreiking en om 11:45 begint de wielronde.
0: Oké, hartstikke mooi. En dat gaat de hele middag door, zeg maar dan?
1: Ja, de wielronde gaat de hele middag door.
0: Ja,
1: als een... Ja?
0: Nee.
1: Het is ook zo dat er heel veel rolletjes van de plaatselijke middenstand. En ook van heel veel vrijwilligers. Dus in de jaren ontzettend leuk om het met elkaar te mogen doen.
0: Nou, dat is goed om te horen. En als er mensen mee willen doen, die kunnen zich nu al aanmelden of inschrijven. Ja. Of kan dat op de dag zelf nog?
1: Ja, het was zo. Je kon voorinschrijven. En die voorinschrijven zijn tussen gesloten. Maar op de dag zelf kan je aan Visitia alsnog inschrijven.
0: Oké, en wat zijn de kosten daar al verbonden?
1: Ja, voor de jonkies 2 euro. Voor de tieners ook. En voor de volwassenen 7 euro.
0: Oh, nou, daar hoef je niet voor te laten.
1: En ze krijgen allemaal bij de finish een prachtige medaille. Wat lekkers en wat te drinken. En heel veel gezelligheid en applaus van het publiek.
0: Nou, dat klinkt heel goed. En heb je ook nog een beetje mooi weer besteld?
1: Ja, wat schitterend weer. We hebben de hele weg voor de wind.
0: Ah, kijk, en een beetje zonnetje erbij misschien?
1: Ja, en een zonnetje onder de mensen. Nee, dat was een schitterende dag. Het is al, we doen het al 35 jaar en het is iedere keer echt een feest om het te mogen doen.
0: Nou, ik wens je heel veel succes aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag dus, luisteraars. De Hemelvaartloop in Lekkerkerk. Nou, Rob, hartstikke bedankt en heel veel succes.
1: Oké, ga zeker lekker. Bedankt.
0: Dag. Tot ziens. Dag, tot ziens.
2: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek. Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl. Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.
3: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt me zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij maar in, zit in de dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij je mond, begint te trillen. Ik val weer los, maar ik weet dat ik jou kan helpen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.

Danke. Dat was André Hazes, speciaal even voor Peter. Die zit altijd te luisteren naar dit programma. We gaan eerst nog even een plaat draaien. En dan gaan we eens even kijken of we Johan Ottervanger aan de lijn kunnen krijgen. Want

0: prettige muziek. Dat is een beetje lekker in het gehoor op vrijdagmiddag. Dat vinden de mensen fijn, net voor het weekend begint. En wij natuurlijk ook hier bij RTV Kripperwaard. Aan de telefoonluisteraars heb ik Johan Ottervanger. En die is molenaar. Johan, een hele goede middag.
1: Een goede vrijdagmiddag allemaal in dat hele mooie Krimpenaar en omstreken.
0: Nou, hartstikke leuk om dat even te horen, Johan. Ja, ik heb jou even gebeld, want morgen is het weer molendag en gemalendag. Is het nou één of twee dagen, Johan? Want dat snap ik nooit zo erg.
1: Landelijk is de Nationale Molendag en Gemalendag op vrijdag en op zaterdag. En zondag. Maar in Brabant is het andere geloofsgemeenschap, meest katholiek. Daar gaan ze zondags wel aan het werk. Maar hier in het westen van het land, dat zijn wij, de meeste molens zijn dan zaterdags. En zondags zijn de molens dicht. En dat doen ze ook niet mee met malen.
0: Oké, dus morgen dus zeg maar hier in de regio Nationale Molen- en Gemalendag. En dan kan je zo'n molen gewoon eens even goed gaan bekijken, zeg maar.
1: Als er een vlag op de kap staat, dan, en die vlag, dat is de blauwe wimpel. Dan ben je welkom bij de molens.
0: Oké, dus want niet iedereen doet mee, of zeg jij nou bijna alle molens wel?
1: Hier bijna alle molens wel. Als ik nou kijk naar de Krimpende Waard, de Arend zal draaien, Brambacht en de molen.
2: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met Gert van den Berg.

0: speciaal voor de moeders. En voor degene die vandaag nog even een cadeautje gaat kopen. Voor de moeders. Ik wil gelijk even zeggen dat je van ze houdt. Ja, zo is het toch? En ik zit nou toevallig even naar die cd te kijken van Clouseau. Die kostte toentertijd €24,10. Een raar bedrag. Ik had hem op de rommelmarkt. Ja, morgen is er ook weer eentje in gouden rak. Voor 50 cent, je houdt het niet voor mogelijk. Een hele goede middag allemaal, luisteraars. Dat is RTV Krimperwaard. We zijn bezig met de infoshow op vrijdagmiddag. En we zijn alweer aangekomen in het tweede uur. En wat gaan wij doen in het tweede uur? Heel veel leuke dingen neem ik aan.
1: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe er nog maar eentje, want dat kunnen we goed gebruiken op deze vrijdagmiddag. Terwijl u misschien aan de vrijdagmiddagborrel zit. Of je drinkt misschien ook gewoon een lekker bakje thee. Waarom niet? Chocolaatje erbij. Hartstikke leuk allemaal. Wat gaan we doen in het tweede uur? We bellen zo even met Hans Paling. We weten alles weer van het sportprogramma als hij klaar is. Want dat wordt morgen weer gepresenteerd tussen 2 en 6 uur. We praten ook met Diana de Mik. Zij is van de muziekvereniging Concordia in Haastrecht. Want morgen geven ze haar voorjaarsconcert. Daar gaan we even over praten. Praat ook met Lars Blaswijlen. Hij is valpreventiecoördinator van Team Sportservice. En we hebben het over de cursussen die worden gegeven. Wordt daar een beetje op ingegaan? Zijn er veel mensen die dat wel interessant vinden? We gaan het zo even horen. We bellen ook nog even met Ingrid de Vries. Zij is van het Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht. Want daar is een nieuwe expositie te zien. En we bellen ook nog even met Ruud Bakker. Want die had net voor vieren nog even een vergadering. Maar we hopen dat hij dan uitvergaderd is. En dan kunnen we het er even over hebben. Wat er allemaal gebeurt in de theaterbakkerij. We hebben Dirk Molenaar nog. We hebben de tv-gids nog. En we hebben nog veel, veel meer. Dus we zitten weer lekker vol op deze vrijdagmiddag.
2: Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.

0: Cock Robin en de Promise You Made op vrijdagmiddag in de infoshow bij RTV Grimperwaard. Aan de telefoon hebben wij Hans Paling. Hans, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hè?
0: Ja, we willen graag weer even weten wat er morgen gaat gebeuren in de sportshow tussen 2 en 6.
1: Ja, het is lekker druk morgen, want we hebben vorige week geen uitzending omdat er geen programma was bij de KNVB. Die hadden we als een inhaalprogramma en een bekerweekend vastgesteld. En dat doen we altijd voordat de laatste 2 of 3 competitieronden van de competitie beginnen. En ja, dat is dus nu aangebroken. Morgen dan hebben we nog 3 weken competitie en daarna begint de na-competitie. Dus ja, we gaan een paar spannende weken tegemoet. We beginnen morgen om 2:30 in Gouda, waar Haastrecht op bezoek gaat. En John Jansen is daar de man die het voor ons gaat volgen. Arjen die kijkt thuis naar dilettant Florian, ook om 2:30. En Jan Ooms, die zit even achter de studio voor de thuiswedstrijd van Bergambacht tegen koploper SV Ommoord. En dat is een heel belangrijk potje, want Bergambacht doet nog een beetje mee in de na-competitie. Maar Ommoord heeft maar 1 punt voorsprong op Schoonhoven, dat ook nog voor de kampioenschap in de race is. Dus dat blijft wel spannend te worden morgen. En dan als extraatje, Bergambacht heeft op de laatste ledenvergadering een nieuwe voorzitter gekregen. En morgen vanaf rond de klok van 2:05, direct na het nieuws in ons eerste uur, gaat Jan Ooms praten met de nieuwe voorzitter van Bergambacht. Dan hebben we ook om 3 uur hebben we nog 2 wedstrijden. Stolwijk tegen Lekkerkerk. Lekkerkerk dat nog steeds volop in de race is voor de na-competitie. En dat geldt eigenlijk ook voor Stolwijk. Dus ook daar morgen een belangrijk potje. Rokers de Beste, die zal die wedstrijd voor ons volgen. En dan Nico Domaert. Die zit bij de Krimpende Waard derby van dit weekend. Die tussen Spirit en FC Terkouw uit Berkelwoude. Ook dat is een wedstrijd die om 3 uur gaat beginnen. De presentatie morgen is in handen van Erik Rietveld. En hij wordt bijgestaan door Edco Lin.
0: Hartstikke mooi, we gaan weer luisteren. Morgenmiddag tussen 2 en 6 hier bij RTV Krimperwaard. Hans, hartstikke bedankt. Een heel fijn weekend.
1: Eens gelijk.
0: Tot ziens. Dag.
2: RTV Krimperwaard. Jong, dynamisch, onderhoudend en informatief.

0: Quickstepje op radio. Djurken Marcus. En Ein Festival der Liebe. Volgens mij zal Wim van der Water dat best wel een leuk plaatje vinden. Denk jij dat ook niet, Diana de Mink?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja,
0: ja. Je was altijd wel fan van Duitse muziek, volgens mij.
1: Ja, ja, ja, van de slagers, hè. Ja, ja. Daar heb ik alles gedraaid, hè. Ja, ja, ja. Van religieus tot slagers, ja.
0: Hartstikke leuk. Luisteraars aan de telefoon heb ik Diana de Mik. Zij is van de muziekvereniging Concordia uit Haastrecht. En we gaan het even hebben over het voorjaarsconcert dat morgen wordt gegeven. Wat gaan jullie allemaal doen morgen?
1: Nou ja, muziek maken, hè. Mooie muziek. Ja. en uiteenlopende muziek, ja. Ja, wij hebben eigenlijk altijd elk jaar standaard ons voorjaarsconcert. Met ons startersorkest mag dan optreden en ons leerlingorkest. En ook de AMV'ertjes, de Algemene Muzikale Vorming. Dus dat zijn de blokfluitertjes. En het harmonieorkest zelf. En dus iedereen treedt op.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: En, dat, ja.
0: En ik zie ook nog dat mevrouw Van der Eijk langskomt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, want nou ja, zoals dat al uitgebreid in de krant heeft gestaan, hebben wij een maestro-project gehad. En net zoals, ja, zoals ook op televisie hebben wij dat in Haastrecht ook gedaan met een aantal voorrondes. En de finale was op 21 maart. En toen heeft mevrouw Annie van der Eijk, van Bakkerij van der Eijk, heeft toen is de maestro van Haastrecht geworden, heeft gewonnen.
0: Ja.
1: En zij mag ook een muziekstuk dirigeren, inderdaad. Ja.
0: En dat voor het hele orkest, zeg maar?
1: Voor het hele orkest, ja, ja, het harmonieorkest natuurlijk, het grote orkest.
0: Ja, okay.
1: Want de starters, leerlingen en harmonie treden niet gezamenlijk op. We treden allemaal na elkaar op. Eerst het harmonieorkest, dan de starters, leerlingen, ANV en dan nog als afsluiting nog weer het harmonieorkest. Ja.
0: Okay. Als de mensen morgenavond willen komen, zijn er nog plekjes?
1: Ja hoor, zeker. Ja hoor, ja. Ja, ja.
0: En waar moeten ze zijn?
1: In de haven. Van Haastrecht, de haven van Haastrecht. Dat is grote haven nummer 40. Het concert begint om 7:30. Entree is €5. En er zijn nog wel wat kaarten over. Ja, ja, er kunnen veel mensen in de zaal. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk allemaal. Ik zie dat er ook nog een pauze, nog een loterij wordt gehouden met mooie prijzen. Dus dat wordt een hele gezellige avond morgen.
1: Ja, ja, ja. En dan werd ook altijd in de pauze ook nog een taart verkoopt. Stukjes taart. Dat de leden van het orkest bakken zelfs dan thuis een taart. En die stukjes die verkopen we dan in de pauze. Dat is ook altijd heel erg geliefd. En dat is om wat extra geld te genereren voor de instrumenten van ons orkest. Ja. Ja,
0: hartstikke goed. Luisteraars, morgenavond dus naar de haven in Haastrecht. Diana, bedankt en heel veel succes morgenavond.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Dag. Dag.
2: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenderwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.

0: Muziek uit 1986, You're a Friend of Mine. Dat allemaal hier op de radio bij RTV Krimperwaard op deze vrijdagmiddag. En aan de telefoonluisteraars hebben wij Lars Blasweiler. Hij is valpreventiecoördinator van Team Sport Service. Ja, Lars, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Overal in de Krimperwaard wordt er gepraat en ook meegedaan aan de valpreventiecursus In Balans. En voor de mensen die niet weten, wat is dat nou precies voor een cursus?
1: De valpreventiecursus is een cursus waarbij je met een gediplomeerde vaak fysiotherapeut 10 weken lang, 2 keer per week, een uurtje gaat oefenen aan krachtverbetering en balansverbetering.
0: En dat is speciaal voor de ouderen, zeg maar.
1: Klopt, inderdaad. Ja, dat is een goede toevoeging. Inderdaad, het is eigenlijk voor de 65-plusser tot 100 en erboven. Die nog zelfstandig thuis wonen.
0: Ja, is het zo dat die mensen dan zoveel vallen dat jullie speciaal daarvoor deze cursus organiseren?
1: Ja. Het is, dat is eigenlijk natuurlijk in heel Nederland helaas een fenomeen. Er komt in Nederland elke 4 minuten een 65-plusser op de eerste hulp.
0: Zo.
1: Door een valongeluk. En er zijn ook, misschien is het leuk om zeg maar, 19 sterfgevallen per dag door vallen. Dus daarmee ook de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland.
0: Ja. Komt dat nou gewoon omdat die mensen te weinig bewegen en te veel zitten? Of is dat wel anders?
1: Nou, dat heeft er wel zeker invloed op. Het is natuurlijk ook dat we met z'n allen langer thuis moeten en soms ook willen wonen. En om zelfredzaam te blijven, is het actief blijven is heel belangrijk. En door middel van de cursus hebben we echt gemerkt dat mensen ook weer soms de eerste stap zetten om eigenlijk structureel te sporten en bewegen. Misschien een leuk voorbeeld. Een cursus die net is afgelopen in Stolwijk. Was een man van 92. Die heeft 10 weken meegedaan. Was aan het begin wat sceptisch. Maar kreeg even geleden een mailtje van de meneer. Met de vraag waar hij structureel kan blijven sporten. Dus hij merkte echt de vooruitgang.
0: Ja, dus gewoon heel belangrijk dat je beweegt, zeg maar.
1: Zeker, ja. Deze cursus gaat dus echt specifiek op stuk balansverbetering en bovenbeenspierkracht, met name verbetering.
0: Oké. En is het zo dat die cursus In Balans in alle kernen van de Krimperwaard wordt gegeven of misschien al is gegeven?
1: Ja, bijna allemaal. En waar het nu nog niet is, daar wil ik het graag aan opzetten. Waar ik ook graag in contact mee kom, zijn mensen die zeggen, ik wil wel wat meer weten over de valpreventie en ik wil misschien überhaupt wel ook gewoon gaan sporten en bewegen.
0: Oké. Hoe kunnen de mensen met jou in contact komen?
1: Dat kan het makkelijkste door valpreventie.

0: naarmate de toekomst eraan komt, steeds belangrijker.
1: Daarom. Nou, Lars, hartstikke fijn dat je er wat over kon vertellen hier op de radio. Ik wens je een heel goed weekend en veel succes met je cursussen.
0: Ja, bedankt ook. Fijn weekend, fijne uitzending nog.
1: Dankjewel. Tot ziens. Dag.

0: Toto en Stop Loving You. En dat allemaal rond de klok van 16:30. Hier bij RTV Krimperwaard op de vrijdagmiddag. Aan de telefoon heb ik Ingrid de Vries. Zij is van het gemaal De Hoge Boezem in Haastrecht. Ingrid, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Gert. Hallo.
0: Hoe gaat het met het gemaal?
1: Ja, het gaat echt fantastisch. We hebben net een nieuwe expositie geopend om zowel jongeren als ouderen is wat meer bij ons gemaal te gaan betrekken. En die expositie hebben we ook genoemd Licht op onder water. Wat gebeurt er allemaal onder het wateroppervlak waar je als gewoon doorsnee mensen eigenlijk helemaal geen benul van hebt. Wij zijn toen uitgekomen bij de polder, bijvoorbeeld ons eigen Big Five. Dat zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft, bij de meesten wel bekend als overlastgevend.

0: Ja.
1: Ook onze snoek, een aalscholver, die kom je ook regelmatig tegen. De muskusvlat en de allerkleinste, de watervloo.
0: Ja, dat is wel een hele kleine Big Five figuurtje, hè?
1: Ja, zeker. Die valt nauwelijks te zien. Maar we hebben ook een microscoop kunnen lenen van iemand, waardoor het toch wat makkelijker zichtbaar wordt.
0: Ja, is het zo dat jullie van al deze beestjes, zeg maar, foto's hebben? Of heb je een echte snoek daar liggen? Hoe is dat?
1: Nee, dat lijkt me niet zo lekker, een echte snoek. Dat gaat volgens mij enorm ruiken.
0: Ja.
1: Nee, we hebben daar een soort panelen van gemaakt. Met een foto van het betreffende dier erop. Dat is een rechthoekig paneel. Dat ervan bevestigd is met gewoon weetjes over het beest zelf. En daarnaast dan ook wat vragen die je zelf kunt beantwoorden. En voor kinderen hebben we dan ook een speurtocht uitgezet, waarin die vragen ook aan de orde komen. En dat men daar eventueel TCT een prijsje mee kan winnen. Maar we hebben wel een hele mooie kunstsnoek mogen lenen van iemand. En dat is echt een knuffelsnoek. En we willen ook heel graag dat kinderen die daarmee op de foto gaan, daar een leuke selfie van maken of iets dergelijks. Dus er is wel een snoek, maar hij is niet levend.
0: Oké. En ik zie ook staan dat jullie, zeg maar, een bekende Haastrechtenaar hebben jullie de expositie vorige week laten openen. Arnold van Vliet.
1: Ja, goed hè?
0: Ja.
1: Ja, het was echt een hele erg goede treffer. Het is inderdaad een oud Haastrechtenaar. En hij is wel vaker bij ons bij het museum geweest om ook een symposium of het Groene Hart eens een keer wat meer te vertellen. En hij heeft, juist omdat zijn roots ook daar liggen, heeft hij ook meteen gezegd van, nou, dat vind ik zo ontzettend gaaf en zo'n leuk onderwerp, daar wil ik graag mijn medewerking aan verlenen.
0: Ja.
1: Dus ja, het was afgelopen zaterdag en natuurlijk nog prachtig weer op toen hij er was. We konden alles buiten doen. Dus echt geweldig.
0: Ja, en voor de mensen die graag een keertje langs willen komen bij jullie, wanneer kunnen ze terecht in het gemaal?
1: Het is iedere dag erg geopend, van dinsdag tot en met zondag, dus maandag niet. En dan van 1 tot 4 uur. En deze expositie blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen, dus tot 1 november blijft hij hier staan.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Maak daar gebruik van. Ga er zeker eens even kijken. Misschien gaat u morgen wel fietsen door de Krimperwaard. Ga eens even door de Hoogstraat in Haastrecht. Dan komt u ze vanzelf tegen, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja. En meer dan welkom. Koffie staat klaar.
0: Nou, hartstikke mooi. Ingrid, hartelijk bedankt en nog een fijn weekend.
1: Oké, jij ook. En bedankt alvast.
0: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Dag. Tot ziens.

Three Degrees and Take Good Care of Yourself. En dat allemaal op vrijdagmiddag. We gaan de tv-gids maar even doen. Want ik was nog... twee heren had ik op een lijstje staan dat ik nog even moest bellen. Maar ik krijg ze op dit moment even niet aan de lijn. Dus proberen we gewoon zo nog even. Daarom maar even de tv-gids. Wat is er vanavond te zien op tv? NPO 1 vanavond. Om 8 uur het journaal. Daarna om 5 over half 9 Flikker Maastricht. Om 9:30 Jan Willem Ruimte op. Dus nieuw programma schijnt heel leuk te zijn. En om 9:55 de Keuringsdienst van Waarde. NPO 2 om 9:55, 2:12. Daarna om 9:05 Café Kokkelman. En om 10 uur Nieuwsuur. NPO 3 om 9:55 Sergio Over de Grens. Zo'n culinair programma. En daarna om 9:30 de Sluipschutters. RTL 4 om 8 uur de Voice of Holland. Daarna om 9:50 RTL Tonight. Op SBS 6 om 9:30 de familie Gilles. Massa is kassa. Nu is die er nog wel, maar misschien gaat hij wel de gevangenis in. Heb ik wel laten vertellen. Om 9:55 vandaag Inside en daarna Hart van Nederland. Om net 5 en RTL 8 hebben we allemaal politieseries. En ik geef toch elke week maar weer even een goede tip. Zet hem op RTV Krimperwaard TV. Daar gebeurt 24 uur per dag van alles.

0: En dan heb
1: Boudewijn de Groot, een testament vol mijn jeugd. Je hoort het hier op de radio bij TV Krippelaert. En nu op de radio, luisteraars, Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Ruud, goedemiddag.
2: Ja, een hele goede middag.
1: Hoe gaat het ermee op deze vrijdagmiddag?
2: Prima, prima. Er staat alweer mooie dingen voor de boeg, hoor.
1: Ja? Ga maar eens even van wal steken dan.
2: Ga er maar eens even voor zitten.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, het begint voor de luisteraars die geen kaartje hebben. Eigenlijk niet zo heel best, want staat er doe maar. En tribute. Maar het is compleet uitverkocht. Dat is voor de volgende keer dan.
1: Ja, maar daar ben je toen wel blij mee, denk ik. Als dat hier een keer gebeurt.
2: Dat is wel leuk, ja, tuurlijk. Ja. Gelukkig mogen we daar niet over klagen.
1: Nee.
2: En zondag hebben we een Amerikaanse bluesband staan. Big Monty. Ja, dat is voor de mensen die nou van blues houden, die zouden dat eens mee moeten maken. Want dat is echt geweldige mensen zijn. Dat een performance verdient het ook. Ja, je moet van blues houden. Daar zijn nog kaarten voor. Dus als je van blues houdt en je wil echt topkwaliteit een keer in de buurt meemaken, ja, dan zou ik zeggen, kom erbij. Want dat kan wel eens een feestje worden, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dus, ja.
1: En verder wat op stapel, dat je zegt van koop even kaartjes hiervoor of daarvoor?
2: Nou ja, we hebben dus eigenlijk deze week vooral natuurlijk nog met de afronding van Koningsdag. Koningsdag is Hout op de Markt, hebben we gedaan, want het spektakel is dat enorm druk. Dus eigenlijk zijn we nu alweer volop bezig. Waren we natuurlijk al, maar nu begint dat weer redelijk concreet te worden met onze buitenfestivals. Het Unicumfestival achter hier buiten op het goud asfaltterrein. Er zijn nog 200 kaartjes voor, dan is het uitverkocht. Dus daar zijn we druk mee bezig. En hebben we het Hollands Festival, dat is die dag ervoor. 3 juli geloof ik, ja. En dus als de mensen van de Hollandse muziek houden, feestnummertjes meezingen, dan is dat misschien wel een leuk evenement. Ja, verder in het theater. De mensen moeten gewoon op de website kijken, want er staat gewoon elke week wel weer wat geprogrammeerd.
1: Ja, en dan kunnen ze gelijk de kaart ook boeken, zeker?
2: Dan kunnen ze de kaartjes boeken van pubquiz, moordmysteries tot een gezellig beentje. Ja, de IPA gaat zijn musicalvoorstellingen weer houden, ook altijd leuk. Dus ja, voor iedereen weer wat.
1: Kijk gewoon even, luisteraars, op de website van de Theaterbakkerij. Ja, nou, Ruud. Jij weer hartstikke bedankt en veel succes. Fijn weekend.
2: Gert, jij ook goed weekend. En tot morgens maar weer.
1: Tot ziens. Doei.
2: Later.
1: Doei. Doei.
3: Luister elke dag op de radio. En volg ons online.
4: Elke vrijdag van 3 tot 5.
5: De Infoshow met Gert van den Berg.

0: Ja, luisteraars, ik krijg net een telefoontje. De koppeljongens zitten te wachten, dus ik moet nu in de uitzending. De ene keer dan krijg je hem bijna niet aan de lijn. En de andere keer moet hij er gelijk in, dus dat doen we dan ook maar. Hier is Dirk Molenaar, luisteraars. Dirk Molenaar, wat is er aan de hand? Wie zijn de koppeljongens?
1: Ja, dat is een beetje lastig uit te leggen, Gert. Maar goed, het zijn in ieder geval wat jongens die klusjes doen. En die staan hier te wachten tot ik het zijn veilig geef. En dan kunnen ze aan de slag.
0: Het zijn veilig? Maar zitten we ergens op een oorlogsterrein?
1: Je zou het bijna aarzelen,
0: ja,
1: hè?
0: Het zijn veilig.
1: Nee, ik zat je ook maar een beetje te plagen.
0: Oh, dat dacht ik alweer. Hoe gaat het ermee met Dirk Molenaar? De man die nog steeds moet werken op vrijdagmiddag?
1: Ja, dat klopt. Dat nog 8,5 jaar volhouden.
0: Zo voorbij. Zo voorbij.
1: Dan kan ik ook eindelijk mijn pensioen. Nee, zo gek is gelukkig niet. Het is weer een drukke week geweest, Gert. Dus wat dat gaat. Maar we hebben ze goed verdiend, want het is echt. Het hebben een hoop opgebracht.
0: Echt waar? Want je zou toch zeggen, want ik zie al die berichten van ja, de mensen willen geen elektrische auto meer. Want je kan geen paal krijgen, je kan niet opladen. Je moet zelf gaan fietsen om je auto op te laden.
1: Gert, dan heb je de berichtgeving een klein beetje verkeerd geïnterpreteerd.
0: Oh.
1: Het gaat erom dat niet overal weer vanaf 1 juli aanstaande je meterkast van een 1 naar een 3 fase gezet kan worden. In de provincie Utrecht is dat onder andere het geval. He, dus, maar goed, er zijn ook berichten, en ook al is daar op televisie aandacht aan geweest, je hoeft niet altijd zo'n zware aansluiting te hebben.
0: Nee, maar goed, er is gewoon te weinig elektriciteit in Nederland, Dirk.
1: Ja, maar ja, daar kan ik even niks van doen. Daar moet je mij niet boos voor aankijken.
0: Nee, dat doe ik ook niet. Maar het is wel handig als je een auto hebt die op stroom rijdt, dat je stroom hebt, want anders rijdt die niet.
1: Jawel, je kan overal laden, Gert. We zitten nog niet in een derde wereldland, bij wijze van spreken, dat de stroom om de havenklap uitvalt. Er is voorlopig nog niks aan de hand.
0: Oké, dus we kunnen gewoon zo'n ding leasen of kopen, zeg maar.
1: Ja, ik vind het wel wat voor jou. Je mag gewoon ook elektrisch gaan rijden. Het rijdt lekker.
0: Ik wou het wel eigenlijk, maar toen ik even in de garage ging kijken, toen ben ik bijna flauw gevallen, zeg maar, van de prijzen die je moet betalen. Want een halve ton heb ik niet liggen, Dirk.
1: Nee, maar je hoeft ook geen nieuwe te kopen. Je moet gewoon ook een tweedehands kopen. Nu zijn de prijzen nog goed tweedehands, hè. Over een tijdje, want nu wil iedereen elektrisch gaan rijden. Dan gaan de prijzen zo meteen omhoog. Let
0: ja, op. En dan heb je hem net 2 jaar en moet er een nieuwe accu's in voor 10.000 euro.
1: Nee, zo erg is het niet. Sowieso heb je al 7 jaar garantie. En als je gewoon een beetje normaal doet, is er helemaal niks aan de hand. Je hebt hele lage onderhoudskosten. Het is hetzelfde als met een warmtepomp. Je investeert erin, maar je verdient het daarna terug.
0: Ik hoop het, Dirk, want er komen veel mensen aan de deur die dat soort praatjes verkopen. En dan zeggen allemaal dat je die weg moet sturen. Dus ik ga er nog eens zwaar over nadenken.
1: Ja, huh? Denk jij er nog eens even zwaar over na.
0: Ja.
1: Dus dan horen we het wel.
0: Dan willen we nu nog even horen wat er morgen in jouw programma zit tussen 12 en 1.
1: Nou, je belde me net en toen moest ik echt even hard nadenken. Ik denk, ja, wat heb ik ook alweer op de planning staan vanmorgen? Want ik heb al diverse interviews her en der, links en rechts opgenomen. Dat doe ik allemaal tijdens mijn werktijd, hè? Dat weet jij.
0: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Kostelijke baas.
1: Allemaal in eigen tijd, alleen maar in eigen tijd. Morgen gaan we even nog een keertje terug naar Oekraïne. We hebben een tijdje geleden de Solwijkse jongeren in de uitzending gehad. Anouk en Lucas Smit en Anouk Breeman van de camping daar. En die zijn met nog 5 anderen naar Oekraïne afgereisd. Hebben daar 2 weken echt volop iedere dag hard gewerkt aan een recovery center. Dat is een centrum wat gebouwd wordt voor getraumatiseerde soldaten en weduwnaren en weduwen. Dus maar we hebben toen allemaal volop aandacht aan besteed. Maar ze zijn nu terug. En ik heb ze afgelopen week opgezocht. Vorige week was dat. En het is wel goed om het verhaal met de luisteraars te delen, hoe ze het gehad hebben, hoe ze het ervaren hebben en wat hun bevindingen zijn.
0: Nou, actueel, luisteraars, want er zijn weer heel wat bommen gegooid de afgelopen dagen, hoorden we in het nieuws. Dus heel interessant. Morgen dus gaat het over Oekraïne bij Dirk Molenaar. Dirk, ja, hartstikke bedankt. Ik spreek jou vanavond en we gaan nog een leuk plaatje draaien.
1: Nou, we laten ons verrassen.
0: Dirk, tot ziens.
1: Ga je goed.
0: Doei, doei.
2: Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit

aan verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel.

0: zo begint misschien een andere tijd.
1: Leuke plaat, origineel van Ramse Shaffy en Lisbeth List. Aan de andere kant van de heuvels, dat was Paul de Leeuw. Hier bij RTV Krimperwaard. Was een beetje bijna de laatste plaat alweer hier in de infoshow op deze vrijdagmiddag. We gaan nog even een plaat draaien voor iedereen die al te druk is in de weer op deze vrijdag. En je zegt van, nou ja, ik moet nog even een moederdag cadeautje halen. Ik moet misschien de auto nog even wassen. Misschien wordt het wel aardig weer om misschien ook nog een barbecue te doen. Ik moet nog even ergens een barbecue huren. Het zou zo allemaal maar kunnen. We gaan een plaat draaien voor iedereen. En ik wens jullie ook een heel fijn weekend. Ja, volgende week even een keertje geen infoshow. Dan is het natuurlijk een lang weekend. En dan zijn we druk bezig met allerlei andere activiteiten. Dus één keertje niet. Maar dan hoort u non-stop muziek met regio-info. Hier bij RTV Krimperwaard. We gaan voor al die mensen gaan wij een leuke plaat draaien. Hier is de Agrarische Plaat.
2: Agrariërs, opgelet. Ook de Agrarische Plaat.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De hemelvaartsloop in Lekkerkerk. AV Start organiseert op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, net voor de wielerronde van Lekkerkerk, de hemelvaartsloop. Jong en oud, iedereen kan eraan meedoen. Kijk voor alle informatie op www.avstart.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een speciaal moederdagconcert in Haastrecht. Zondag 10 mei organiseert de culturele stichting de Haastrechtse Kring een speciaal moederdagconcert in de Grote Kerk van Haastrecht. Het concert wordt verzorgd door het Bach Collegium uit Wassenaar. De intree is €20 per persoon, donateurs betalen €15... en jongelui tot 18 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor alle informatie op www.haastrechtsekring.nl.

0: info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waardrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. En even na zes. En dat betekent dat je weekend... je hoort hem al, de man met de frisdrank. Je komt weer even langs en als je dit hoort, dat betekent dat je je weekend weer met Tracks begint. En dat vind ik hartstikke leuk dat je luistert. Komende twee uur gaan we weer luisteren naar muziek uit zeven decennia. Waarvan de tweede uur focus even op prog. En eerst hebben we nog een heel relaxed eerste uur met een fruitboeket samengesteld uit de zeven decennia, waarbij we elk decennium minstens één keer aandoen. Dus laat je maar lekker zakken. Ga er lekker voor zitten. Laat de stress van de afgelopen week van je afglijden met Tangerine Dream. Dit is Blue Bridge.

0: beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Trax tijdreis.
1: Schrijven 1974.

Je hoorde Dave Mason met All Along the Watchtower. Ja, helaas is Dave Mason ons ontvallen. 19 april, jongsleden. Maar ja, trouwens, ik heb een vraag voor de pubquiz. Wie schreef dit? En ja, nee, dat was niet Jim Hendrix. Die heeft het herschreven. Maar de bron die ligt bij Dylan. En alleen, ja... De versie van Hendrix was dermate goed en anders... en werd een grote hit dat Dylan na de hand in concerten... in zijn eigen concerten de versie van Hendrix speelde. En ja, Dave Mason heeft ook een relatie met het nummer. Hij speelde zelf mee op uitnodiging van Hendrix... want hij zat in het belendende studiogebouw... toen Hendrix bezig was dit op te nemen. Ja, en nu we het toch over Hendrix hebben... Onmiskenbaar.

0: Lil Wing. Ja, talloze keren gecoverd, maar die artiesten die waren daar zelf meestal niet zo tevreden over. Omdat ze de ziel niet konden raken. En ik vind ze persoonlijk nog steeds een van de beste rocksongs die ooit gemaakt zijn. En nou we daar toch... we gaan nog even door.
1: Rock, rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trap.

rock van grote klasse uit Rotterdam. The New Shining met Hello Again. Met een verrassend en zalig gitaarwerk door Nak Stok. Die zich volgens de meest recente berichten zich bezighoudt met het componeren van muziek met de Bijbel als inspiratie. En hij is niet de enige.

Ja, voor de Bijbelvasten onder ons, je hoorde de eerste verse uit Genesis, voorgelezen door Bill Anders, een astronaut tijdens de Apollo 8-mission, cirkelend rond de maan op kerstavond 1968. Ja. En ineens is het weer 2026 met de oude Bob.

0: na, na. En wij gaan nog even lekker rocken. En wel tot 7 uur gaan we lekker rocken. En dit is de eerste. Empty Rooms, dit is Gary Moore. En dan een hele mooie live uitvoering.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.

The Boss met Tom Morello. Die kennen we wel van Rage Against the Machine. En met de live versie van Tom Joad tijdens de Hall of Fame performance in 2009. En dan de uitsmijter. I'm So Afraid. In de live versie van Lindsey Buckingham. Als extraatje voor de gitaarliefhebbers. Straks de tweede uur. Focus op prog met nog veel meer voor gitaarliefhebbers weer. 8 heerlijke tracks, waaronder nieuw werk van Saris en de nieuwe van Rick Miller. Dus blijf bij ons, tot zo.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering 667. Ja, dit uur dat blijft natuurlijk dedicated. Nou, niet dedicated, maar wel focus op prog. En vanavond hebben we weer 8 heerlijke tracks, waaronder nieuw werk van Saris en Rick Miller. Ja, die heeft ook weer wat gedaan. Dus ga er maar lekker voor zitten. Voor een vol uur prog, want deze keer hebben we alleen maar prog op de lijst staan. Dit is Pink Floyd met Yet Another Movie.

0: beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in. Stap in voor de Tracks tijdreis.
1: We schrijven 2005 met Pendragon.

0: trust.
1: Ja, en dan we trust. En dan zijn ze ineens weg. Maar ja, je hoorde de Wishing Well van het Believe album. Dus dat stukje ontbrak nog even.
2: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, want Pendragon is nog maar 2 jaar verwijderd van hun 50-jarig jubileum. Dus dat zegt ook wel iets. En onze veteranen die toeren nog steeds. 1 november hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En Björn Ries, de liedgitarist van Airbag, die komt solo naar Nederland. 22 januari staat hij in de cacaofabriek in Helmond. En 23 januari hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En wil je zo lang niet wachten, dan boef je wel. Want als je wel kunt op de 24e mei... Dan dat is over 2,5 week. Dan staat hij op eerste Pinksterdag. Staat hij hier terecht. Staat hij samen met Airbag in 013 in Tilburg. De eerste keer 013. Nog niet uitverkocht, maar het lege Pink Floyd liefhebber zal al wakker schrikken. We doen wat van Björn Ries solo. Dit is Winter, terug te vinden op het 2017 album Forever Comes to an End.

Ja, verleden week ging de nieuwe Sarahs in première. En Project of World bleek een prima album. Dat met meerdere nummers de ballotage er stond. En vanavond gaan we dus nog iets van dit album doen. En dat is Fill Me With Emptiness. Nou. Nou, het is aardig gevuld. Het kan wel kloppen.

0: filtro de live podia. De Tracks Concert Agenda. De Tracks Concert Agenda.
1: Ja, ook dit jaar is het zo dat op 5 december hier vlakbij in de boerderij te vinden is. Ja, jawel, Mostly Autumn. Ze bestaan dit jaar 30 jaar en kunnen putten uit een hele ruime catalogus. En dit jaar is de release van de compilatie met remastered spul. En dat heet The Clock Ticks On. En we gaan vanavond een stukje terug naar 21. De Graveyard Star album. De opwarmkeuze is gevallen op Razorblade.

Ja, de vaste luisteraars die weten bij Trax, hè, die weten dat bij Trax de Pink Floyd nooit ver weg is. En dat is ook niet verwonderlijk, gezien de materiële invloed van die band. En ja, die is toch gewoon dagelijks wel ergens te horen. Frank Dorietke, die klinkt nogal eens als David Gilmour tijdens zijn eigen composities. En vanavond draaien we wel een hele overduidelijke. Een PF medley tijdens E-Live in 2013... in Theater De Enk in Oorschot. Dit is het FD Project. Sit back and relax.

Ja, we zijn toe in de laatste track van vanavond. En die komt van Temporal Illusion, de nieuwe Rick Miller. En met The King of Man neem ik ook gelijk afscheid. Ik wens je heel veel plezier met Sport Kort, want in de verte beweegt er iets. Dus ik neem aan dat dat iemand is die Sport Kort kan doen, maar ik kan niet zien wie. Nou, ik vind je in ieder geval een heel prettig weekend. En wij zien elkaar volgende week weer. Rick Miller.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Sportkort met Roel Nijholt.

Een hele goede avond. Het is 8:05. Ja, ja. 8:06 inmiddels op vrijdag 8 mei. Een uurtje sport kort. Alleen, ja, er is weinig sport meer. Want alles loopt een beetje tot het eind. Dus wat gaan we dit uur doen? We kijken inderdaad wel even naar sport, wat er allemaal aan te doen is. En ja, we zien dan wel opmerkelijk nieuws in de Formule 1. En daarover natuurlijk heel veel straks meer. Dat is wel heel hard nodig voor de veranderingen. Maar dat komt allemaal wel goed. U hoort het straks voor 9 uur op RTV Krimpen en de Waard. De Rina Michel.

Ze heeft ooit de Formule 1 lieder geschreven voor de Formule 1 in Zandvoort. Ja, ja, dat heeft ze een keer gedaan. Oh ja, ja, dat klopt. En over Formule 1 gesproken. Er zijn al veranderingen in aantocht. Er is vandaag een overleg geweest over de nieuwe regels voor de Formule 1 in 2027. Ja, het seizoen is net begonnen, maar ze zijn er al mee bezig. De FIA heeft een principeakkoord bereikt over de aanpassingen van het motorreglement in de Formule 1 voor 2027. De belangrijkste wijziging nu is: de verbrandingsmotor krijgt meer vermogen, terwijl het elektrische gedeelte iets wordt teruggeschroefd. De nieuwe regels die sinds dit jaar gelden, is de verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektromotor ongeveer gelijk. Dit leverde een storm van kritiek op. Onder andere een felle tegenstander was Max. In april werden al enkele aanpassingen gedaan om het race veiliger en spectaculairder te maken. De plannen voor 2027 zijn dinsdag besproken tijdens de overleg tussen de FIA, de teams en de fabrikanten van motoren. Ook coureurs hebben hun input geleverd bij de totstandkoming van dit principeakkoord, zo meldt de FIA in een verklaring. Dit is dus vandaag naar buiten gebracht dat dit een voorlopig akkoord is. De Internationale Autosportfederatie benadrukt dat er nog verdere technische gesprekken nodig zijn voordat het pakket definitief wordt vastgesteld. Daarvoor worden speciale werkgroepen ingericht met vertegenwoordigers van teams en motorfabrikanten. Ja, dus het wordt allemaal weer spannend dat er weer wat gaat veranderen. We gaan straks ook even kijken naar het voetbal voor dit weekend. En natuurlijk wat wij morgenmiddag tussen 2 en 6 gaan doen. Teddy, die is hier ook. En die is een beetje guilty, zegt hij.

0: Ja, en dan was het plaatje even sneller afgelopen dan ik had verwacht. Want ik had even wat nieuws willen hebben. Maar we hebben ook even wat anders om mee te delen.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Ja.
1: Avaro Soler en Sofia bij RTV Krimpender Waard. En dat brengt dan de tijd op, zeg maar bijna op een half minuut naar 9:50. En er is weer een uitverkoop begonnen, namelijk bij Ajax. Jordi Cruijff wil 15, die wil echt met de bezem door de selectie van Ajax. De nieuwe technische baas hoopt zeker 15 spelers van de hand te doen. Wie dat worden, hangt ook af van wie wat kan opleveren. Oftewel, iedereen is te koop. Al heeft elk deel een persoon wel een ander verhaal. Jordi Cruijff laat intern en extern weinig los over zijn plannen bij Ajax. Wat diverse ingewijden inmiddels wel zeker weten, is dat de nieuwe technisch directeur met een enorme bezem door de selectie wil. Als het aan Cruijff ligt, komen maar liefst 15 tot 17 spelers komend seizoen niet meer in actie voor Ajax. Minimaal 15? Absoluut. Cruijff vindt dat de selectie van Ajax over de breedte behoorlijk tekortschiet. Met een grote schoonmaak wil hij ruimte en budget vrijmaken om de groep van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Iedereen is te koop is dan ook een veelgehoord geluid dat hij in en rond de Johan Cruijff Arena laat horen. Wie tot de Exodus gaat behoren hangt van veel factoren af. De kwaliteit, de ambities, de afschrijvingen en de contractstatus en zo maar door. Mede daardoor is de etalage straks verdeeld in diverse segmenten. De pronkstukken, dat is uiteraard categorie 1, dat is ongeveer 20 miljoen euro plus. Het absolute pronkstuk in de verkoop is van Mika Gods. Hij is clubtopscorer met 17 goals en fungeerde ook 12 keer als aangever dit Eredivisie-seizoen. De andere is Jurie Baas, die zich voor het tweede seizoen op rij een rustpunt in het hart van de defensie toont. Gods en Baas zijn ambitieus en staan open voor een mooie stap deze zomer. Hun waarde wordt door de website Transfermarkt respectievelijk op 25 en 20 miljoen euro geschat. Met zulke bedragen zal Cruijff echter geen genoegen nemen, zeker bij Gods niet. De directeur stelde al meteen met een winnend elftal om de landstitel te willen strijden en het liefst houdt de kwaliteitsspelers als Gods en Baas daarvoor aan boord. Cruijff weet tegelijkertijd ook dat het lastig wordt als mooie clubs uit de topcompetitie serieuze biedingen gaan doen. Dat heeft ook met Ajax' financiële situatie te maken. Ajax kan qua salarissen niet meer concurreren. Cruijff's budget is straks ook bovendien afhankelijk van hun inkomsten uit de Europese competitie. Eindigt Ajax zonder Europees voetbal deze maand, dan heeft de TD een enorm gat in de begroting te dichten en moet daarnaast nog een transferbudget gecreëerd worden ook. Met de verkoop van zelf opgeleide spelers als Gods en Baas maakt Cruijff dan veel winst en dus grote slagen. De categorie, dat zijn de afschrijvingen, die zitten tussen de prijs van de 5 en de 20 miljoen euro. Een andere manier om snelle ruimte voor nieuwelingen te creëren is door de spelers van de hand te doen die flink wat afschrijvingen vertegenwoordigen. Door die kostenpost voor de komende jaren uit de boeken te strepen beperkt Cruijff het verlies en ontstaat er veel sneller ruimte voor nieuwe aankopen. Althans, als die spelers nog behoorlijke bedragen opleveren. Zoals bij Chuba Abkom. Het geprofeerde Ipswich lichtte de verplichte optie tot koop voor ruim 9 miljoen euro. De spits stond nog voor zo'n 5 miljoen in de boeken en voor 4 miljoen per jaar op de loonlijst. Daarmee bezorgde voormalig technisch directeur Alex Kroes, die de deal maakte, zijn opvolger Cruijff vast een mailverhaler. Bij Casper Dolberg zal Cruijff ook een deal met een boekwinst hopen. De Deense spits hoorde nog voor zijn sterke optreden tegen PSV dat hij weg mag. Dolberg werd vorig jaar echter nog voor 10 miljoen vastgelegd. En een blessuregevoelige spits van 28 na een weinig trefzeker seizoen met winst te verkopen wordt lastig. Ze drukken ook Giuseppe Sutalo en Oscar Gluck, die in de zomer van hun komst de duurste aankopen waren, relatief zwaar op de begroting. Ze werden gehaald om ze uiteindelijk met dikke winst door te verkopen. Daarvoor hebben ze vooralsnog echter te weinig geschitterd bij Ajax. Gluck is momenteel zelfs op de reservebank het vaste persoon. Ziet Cruijff het nog wel zitten met hem? Een verkoop van Sutalo is aannemelijk omdat hij nu zijn laatste twee contractjaren naderen alleen maar minder waard wordt. Dat een club zijn transfersom 20 miljoen gaat overtreffen lijkt echter een utopie. Bij welk bedrag gaan ze wel akkoord? Met financieel directeur Shashi Baburan Pandai moet Cruijff dat spel spelen. Financiële en sportieve belangen en daarnaast ook de dure individuele gevallen tegen elkaar afwegen. Wie kun je voor veel geld verkopen en budget creëren zonder dat de selectie er veel minder van wordt? Anthony Guy bezorgt vermoedelijk minder hoofdpijn. De onvermoeibare back ligt best goed in de markt. Zo goed dat Ajax hem wellicht nog met een beetje winst kan verkopen. Hij kostte de club in 2023 4,5 miljoen. Cruijff hoopt stiekem ook dat Ahmed Saad Kaplan met een contract tot 2027 naar diens goede seizoen bij NEC richting deze prijskategorie te duwen. Ja, en dan hebben we nog een derde categorie en dat is de belasten. Oftewel de gewichten, die zijn allemaal 0 tot 5 miljoen euro waard. Dat gaan spelers als Owen Wijndal en Kian Frits Jim sowieso niet meer opleveren. Ze zijn niet alleen vaste reserve, hun contract loopt ook over een jaar af. Voor hen tasten clubs normaal gesproken niet meer diep in de Bijbel. De vraag is ook hoe stug Cruijff zich wil opstellen tegen de clubs die hen willen overnemen. Zo probeert Ajax al jaren tevergeefs van Wijndal af te komen. De club kan nu ook besluiten akkoord te gaan met een bodemprijs en het verlies in de boekhouding op de koop toenemen. Ook Oliver Edvardsen en Sivert Manswerk behoren tot deze categorie. Ze liggen weliswaar nog 2 jaar vast, maar hebben 0 perspectief. Dat heeft ook Branko van der Bomen, die is transfervrij vastgelegd tot 2027, niet. Daarom is het voor Ajax mogelijk gunstiger om hun salarissen te besparen dan te wachten op hogere transferinkomsten. Die komen er niet, want clubs weten dat Ajax van hen af wil. Dan kun je als club beter ruimte in het salaris en in de kluitkamer scheppen dan de rest. Gemakkelijk is het niet, ook omdat de clubs met interesse hun salaris bij Ajax niet snel zullen overtreffen. Daar liep ook Kroes tegenaan. Daardoor werd hij gedwongen om over te gaan tot het verhuren van spelers. Mogelijk wordt het voor Ajax straks zelfs voordeliger om hun contracten af te kopen. Verhuur kan ook nog een oplossing zijn. Zoals bij Akpom, dat de club toch overgaat tot verkoop. Dan hebben we nog een vierde categorie en daar zijn de opbrengsten heel sumier, namelijk 0 euro. Dat is het groepje wat vertrekt en Cruijff niet zal opleveren omdat hun contract einde komende maand afloopt. Voor 2 van hen, de zwaar geblesseerde geraakte Vitislav Jaros, de huurspeler, en Alexander Zinchenko nam Ajax die heel al afscheid. Ook de verbintenissen van Wout Weghorst en Takehiro Tomiyasu lopen af. Daardoor mogen zij nu al praten met andere clubs. In theorie kan Cruijff de Nederlandse en Japanse international nog een nieuwe aanbieding doen. Een paar beloften komen daarnaast nog mogelijk in de aanmerking voor verhuur. Zo is de kans groot dat een van de keepers, Jurie Heerkens of Paul Reversen, een jaar elders wordt gestald. De Cruijff wil de huidige selectie ook doornemen met de trainer die volgend seizoen voor de groep staat. Die zal dan ook een stem krijgen in het belangrijke aankoop- en verkoopbeleid. Maar dat Cruijff inzet op een hele grote spelerscarousel, dat staat inmiddels al vast. Zo, dus het wordt heel wat. Ja, dan wordt het wel een drama bij Ajax. Ik ben benieuwd wat ze dit volgend jaar gaan doen. En we horen het uiteraard volgend jaar weer. Maar we hebben eerst nog bijna de zomerstop. Het is 3 minuten voor 8:30 op RTV Krimpen de Waard.

Yeah, coming home. Nou, ik nog niet. Ik zit hier tot 9 uur. Allemaal niet erg, hoor. Daar niet van. Arjan, die kon niet. Dus. Berensterke Anne van de Breggen grijpt de macht op de steile slotklim in de Vuelta Femina. Ze heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Vuelta Femenina. De 36-jarige renster van SD Works ProTime soleerde op de zware slotklim in de zesde en de voorlaatste etappe naar de zege en de rode leiderstrui. Op de slotklim, dat is 3,9 kilometer en 12,6% gemiddeld, en in de regen maakte Van der Breggen het verschil. Door het hoge tempo moesten de concurrenten één voor één loslaten. De Spaanse Paula Biasi en de Française Marion Benel waren de laatste rensters die afhaakten. Eerder konden meer ook de toerwinnares Pauline Ferrand Prevot en Kasia Nyuadoma niet meer volgen. Blasi stribbelde nog even tegen, maar Van Breggen hield stand en won voor de tweede keer sinds ze vorig jaar terugkeerde in de profpeloton na gestopt te zijn. Ook in 2025 zegevierde ze in de Vuelta-etappe. Ja, Van der Breggen neemt de rode trui over van ploeggenote Lotte Kopecky. Voor de Belgische was de slotklim te zwaar. Blasi kwam 8 seconden na Van der Breggen als tweede over de streep. Benel werd derde op 29 tellen. Yara Kastelein eindigde als zevende op 47 seconden. Het was een hele zware dag. Er werd de hele dag gevochten, zei Van der Breggen in een flash-interview na de etappe. Ik voelde me aan het begin van de etappe niet eens zo goed, omdat ik de val van gisteren nog kon voelen. Ze kwam namelijk donderdag in de slotkilometers te val, waardoor de tijd die ze verloor werd kwijtgescholden. Om nu zo te finishen, ik ben ongelooflijk blij. Zaterdag is de zevende en de laatste etappe van de Ronde van Spanje. De aankomst ligt dan op de supersteile Alto d'Anglingru. Daar zal de strijd om de rode trui definitief beslist worden. Van der Breggen heeft een voorsprong van 18 seconden op Blasi. Benel moet maar liefst 41 seconden goed maken. Van der Breggen heeft er vooral dan nog nooit gewonnen. Ze was al wel 4 keer de beste in de Giro Donne. Maar ook kroonde ze zich tot 3 keer tot wereldkampioen in 2018 en 2020 op de weg en 2020 op de tijdrit. En won ze klassiekers als de Waalse Pijl, maar liefst 7 keer. Luik-Bastenaken-Luik, 2 keer en de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Strade Bianche. In 2016 werd Van der Breggen Olympisch kampioen op de weg. We hebben straks ook nog even, dat kijken we ook even naar de mannen. Ja, dat is ook nog wel een dingetje geweest in de Giro d'Italia. Ja, dat wordt nog wat. Maar goed, we gaan even lekker boogie woogie, ja. Baccarat. Yes, sir. I can boogie.

0: kant.
1: Ja, dat is het hier eigenlijk ook wel, want ik zit hier helemaal alleen. Dus aan de overkant zit ook helemaal niemand. We zouden nog even kijken naar de Giro Italia. De droom werd een deceptie voor Dylan Groenewegen. Dylan Groenewegen valt in de door Paul Magnier gewonnen massasprint om in het roze in de Giro d'Italia. Een geluk. De Nederlandse sprinter komt met de schrik vrij en kan de Ronde van Italië vervolgen. Zijn teamgenoten van de Rockets staan in de finishstraat in het Bulgaarse Burgas bij elkaar en de emoties schieten alle kanten op. De adrenaline van de finale giert nog door hun lijf en de eerste kans op eeuwige roem is verdwenen. En direct de vraag kwam natuurlijk, hoe is het met Dylan Groenewegen? De Nederlandse sprinter is samen met Gannon Groves een van de voornaamste slachtoffers van een akelige en massale vechtpartij op 600 meter van de streep. Als er vrijwel alle ploeggenoten zich hebben verzameld, komt kopman Groenewegen over de finish. Zijn gezicht op onweer en zijn arm een beetje onnatuurlijk over het stuur. Hij fietst linea recta naar de ploegbus die een paar honderd meter verderop staat. Het is zoals we Groenewegen kennen. Na een teleurstelling wil hij even niks horen of zien. Dit is dat moment. Deze sprint zat al weken in zijn hoofd. Over deze kans ging het al maanden bij zijn ploeg Unibet Rose Rockets, die debuteerde in de grote ronde. De berichten zijn dan al snel dat Groenewegen op het eerste gezicht er geen grote schade heeft opgelopen bij de val. Maar later in de avond ondergaat hij toch nog extra checks om te kijken of hij deze Giro daadwerkelijk kan voortzetten. Al snel komt het verlossende antwoord. Hij gaat verder. Even daarvoor sloeg de sfeer van verwachtingen en hoop vooraf in één klap om. Bedrukte gezichten bij de ploegbazen baas Tietema en Jos Sylvester. Al maakte Tietema daarna weer sneltijd voor fans die zich bij de bus hadden verzameld. Groenewegen zelf blijft in die bus. Marcel Kittel, de voormalige topsprinter die ziel en zaligheid legt in het bouwen van de ultieme sprinttrein rond Groenewegen, deelt zijn gevoelens. Ik hou heel erg van sprinten, maar ik hou helemaal niet van deze dagen. Kansen van 1 van 21 met de ploeg is over. De focus was er bij de jongens en er was geen twijfel dat we vandaag heel graag wilden. We zaten er als team, maar niet alles ging zoals het moet. Dat moeten we analyseren en daar ook weer van leren. Tegenslagen horen erbij. Het is wat het is. Het lijkt erop dat Dylan oké is, maar laten we hopen dat het goed gaat met iedereen. De finale was heel hectisch. Het op hol geslagen peloton moest van een brede baan naar een weg van 5 meter breed. En ook nog eens met hekken waarvan de helft van de poten op de weg staan. Met ook de eerste roze trui nog als beloning en een giftige cocktail die leidt tot deze ellende. Al wil Kittel niet zeggen dat dit een soort aankomsten verboden moeten worden. 6 meter breed is altijd beter dan 5. En 7 meter is altijd beter dan 6. Het probleem is dat valpartijen ook gebeuren op veel bredere wegen. Het was ook een hele rustige etappe. Iedereen kwam heel fris bij de sprint en wil winnen. Ik kijk nu naar andere dingen dan de veiligheid. Want los van de valpartijen zat Groenewegen al niet in de positie om te kunnen strijden voor de winst. Dat gold wel voor Soudal Quickstep dat met de jonge Fransman Paul Magnier het eerste roze pakt. Hij was sneller dan Tobias Lund, Andressen en Ethan Vernon. Volgens Kittel, ze hebben een hele knappe sprint gereden. En dan zie je ook nog de ervaring in de ploeg van de winnaar. Thomas Kopecky, onderdeel van Groenewegen sprinttrein, zegt dat de trein in de chaos een beetje ontspoorde. Ik had wel gedacht dat ze vandaag hard zouden rijden. Maar het was eigenlijk heel de tijd super simpel. Iedereen rook zijn kans met frisse benen. De finale was chaos. Het was een drag race naar de laatste kilometer. Dan heeft hij nog tijd voor een kwinkslag. Als we de etappes in dit tempo rijden, dan haal ik Rome wel. De hoop mag Groenewegen naar de valse start ook nog hebben. Ja, dus hij wil wel. En we gaan het zien morgen hoe het gaat in de Giro. Oh, een momentje van rust. Chris de Burg, Lady in Red. 14 minuten voor 9 alweer. Straks wat we gaan doen morgen in de sportuitzending tussen 2 en 6 hier op RTV Krimpen en Waard.

Ja, Lady Rehack, Christa Burke. Ik zou even laten weten wat wij inderdaad morgen gaan doen bij onze uitzending tussen 2 en 6. Het is aflevering 640 alweer. En ja, we zitten ook al. We hebben nog 3 weekenden met speelrondes en dan zit het er helemaal op. We hebben morgen om 2:30 begint Ona tegen Haastrecht. Daar is John Jansen voor ons te gast. Arie den Otter die gaat naar Dilettant tegen Floriant. Die wedstrijd begint ook om 2:30. Jan Ooms is voor ons te gast bij Bergambacht tegen Ommoord. Dat is een thuiswedstrijd voor Jan, want dat is inmiddels hier achter de studio. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Stolwijk tegen Lekkerkerk. Daar hebben we contact met Rokus ten Beste. En we gaan en onze grote vriend van de show, Nico Dullard, gaat naar Spirit tegen FC Perkouw. En die begint ook om 3:00. De wedstrijd trouwens van Stolwijk tegen Lekkerkerk begint ook om 3:00. Maar goed, dat is wat er morgen gaat gebeuren. In de studio is voor de presentatie Erik Rietveld. En voor de muziek is daar het koning, onze andere vriend. Ja, Hans Spaling die is afwezig, want die is 4 dagen actief op ander gebied. Oké, nou, dat waren de uitzendingen. Althans, dat was wat er in de sport gaat gebeuren. Jill Coverton. Don't cry for me, Argentina. Het origineel. Want Madonna heeft dit nummer ook ooit eens een keer uitgebracht. Toen zij in de film speelde.

Ja, dit, ja tot, dit was het dan alweer, dit uurtje van Sportkort. Ja, we hebben even gekeken naar de Formule 1. We hebben wat voetbalnieuws over Ajax en wielrennen. En morgenmiddag natuurlijk alle live uitslagenwedstrijden van hier uit de regio. Straks hebben we nog Back to Basic. De jongens die staan al te trappelen hier. Die jagen me al bijna weg. En ik zou zeggen, voor iedereen een hele fijne avond. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En tot aan het nieuws gaan we nog even.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McNeil heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McNeil de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

Quaker.

bass.

Ya se encapitaron.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Oudejaarsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wielerronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wielerronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Verkeersinformatie op NTV Krimpende Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 18 op 19 mei worden door Rijkswaterstaat werkzaamheden gedaan aan de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Die nacht is er van 1 tot 5 hinder voor alle doorgaand verkeer. En ook de wisselstrook gaat dicht, deze al vanaf 00:30 tot 17:30. Autoverkeer wordt geadviseerd om gebruik te maken van de alternatieve route via Gouda. Lees alle informatie op rijkswaterstaat.nl/onderhoud-Algerabrug. Het gaat dus om werkzaamheden in de nacht van 18 op 19 mei.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard om de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: regio-info.
1: De hemelvaartsloop in Lekkerkerk. AV Start organiseert op donderdag 14 mei, hemelvaartsdag, net voor de wielerronde van Lekkerkerk, de hemelvaartsloop. Jong en oud, iedereen kan eraan meedoen. Kijk voor alle informatie op www.avstart.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u